0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst

heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. De asielministers van de Europese Unie praten de komende ochtend tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is onder meer bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarop de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde gisteren al verzoenend en schreef dat zowel Spanje als Marokko de crisis efficiënt en effectief hebben aangepakt en met succes illegale migratie naar het Spaanse vasteland en Europa hebben voorkomen. Het weer, vooral over het zuiden en oosten, trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm de komende dag, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de rest van de nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van twee legerhelikopters. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gistermiddag werd vanwege de rook al een NL-alert verstuurd naar inwoners van een aantal omliggende dorpen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten, volgens Zelensky om het bestuur van zijn land een nieuwe impuls te geven. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Het weer: over het zuiden en oosten trekken enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten aan het persbureau ANP. Gistermiddag ging het nog om 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. Gisteren werd naar inwoners van een aantal dorpen

al een NL-alert verstuurd om voor de rook te waarschuwen. De brand bij Oostrum in de buurt van Venray brak gistermiddag uit. Tot 9 uur vanochtend rijden er door de brand geen treinen tussen Boksmeer en Venray. De Oekraïense president Zelensky heeft zijn ambassadeur in de Verenigde Staten ontslagen. Volgens een Oekraïense krant werd er overal gespeculeerd sinds Zelensky vorige maand begon met het herschikken van zijn kabinet. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Ook kwam er een nieuwe premier en werd er geschoven met ministersposten. De Europese asielministers praten straks tijdens een videovergadering over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse exclave aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, waarna de Spaanse premier Sanchez een pissige brief stuurde naar voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie. Die reageerde eergisteren al verzoenend. Het weer, afwisselend zonnige periode en wolkenvelden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Een gebied van zo'n 100 hectare is getroffen, laat de veiligheidsregio weten. Gistermiddag was het nog 21 hectare. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur bij Oostrum in de buurt van Venray te bestrijden. Vanaf 7 uur krijgen ze daarbij weer hulp van 2 helikopters van Defensie. De Chinooks hielpen gisteren ook al met blussen. In de loop van de nacht is de wind gedraaid, waardoor inwoners van meer dorpen ten oosten van het gebied mogelijk last hebben van de rook. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er nog zo'n 4000, vorig jaar meer dan 5100. Een stijging van ruim een kwart. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als zijn legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer teruggegaan. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. Na jaren mag de Boeing 737 MAX 7 eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen was de certificering vertraagd. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, omdat hij relatief klein en zuinig is. Het weer, afwisselend zonnige perioden en wolkenvelden, en vooral in het oosten kans op een onweersbui, bij maxima tussen 29 en 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Koop ook uw droomkeuken bij Stal Trefpunkt Küche. Een van de grootste keukencentra vlak over de grens in Duitsland. U vindt uw Duitse merkkeuken in onze showroom met meer dan 300 keukens. Bespaar veel geld en kom naar Stal in Gronau en Koesveld. Kijk op stal.nl. Stal met dubbel L.
2: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
3: Nu gratis een Ninja ijsmaker bij Stalkeukens. En ook nog eens 10 jaar garantie op alle vrijgeplande keukens bij aankoop van een keuken vanaf €8.998. Stalkeukens Duitsland.
4: Goedemorgen Gelderland.

0: De muziek werkt als een verkoelende airco en weet dat het na deze zeer warme en benauwde dinsdag de goede kant op gaat. Vanavond kan er nog een onweersbuitje vallen. Vanaf morgen is het in ieder geval voor een paar dagen minder heet. Donderdag en vrijdag zelfs 23, dat is lekker. Je krijgt nu een greep aan het Gelders nieuws van mij, samen met de belangrijkste berichten van de voorpagina's van de dinsdagochtendkranten. De Telegraaf opent vandaag met een grote foto van een natuurbrand bij Venray, waar 100 hectare natuur in vlammen opging en 300 campinggasten werden geëvacueerd. Brandweerkorpsen uit Wijchen, Beuningen, Malden en Overasselt zijn vannacht naar Limburg vertrokken om te helpen bij die grote natuurbrand. Ze lossen de ploegen af die al sinds gisterochtend aan het blussen zijn. En er is dus al heel veel natuur in vlammen opgegaan. Defensie helpt ook met het blussen, met die Chinook helikopters. Ik zag net weer een filmpje op online staan van zo'n helikopter die dan even water haalt in een plas nabij. Dat is wel indrukwekkende beelden. NRC duikt vanochtend in het tekort aan blusvliegtuigen in Europa. Er is eigenlijk maar één fabrikant die ze maakt. Dat is een klein Canadees bedrijf dat alles met de hand in elkaar zet. Kun je nagaan. Het nieuwe toestel wordt pas in 2028 geleverd. Het AD opent met de kop het nieuwe normaal. Zelfs als we de uitstoot maximaal terugdringen, gaat de opwarming nog zeker 100 jaar door. Het lage water raakt niet alleen de scheepvaart en de veerboten. Ook in de pleziervaart merk je het. In Doorwerth liggen de bootjes letterlijk in de modder, omdat er gewoon simpelweg te weinig water in de haven is.
1: Twee weken geleden was hier nog wat water. Het begon hier wel vanuit die hoek begon minder te worden. En het was natuurlijk al wel heel laag. Maar nu is het gewoon echt helemaal weg. Triest voor de recreanten. Die hebben hier, betalen hier lichtgeld om in het seizoen te kunnen varen. En dat gaat nu niet. Nu aan het eind liggen nog een paar bootjes die weg kunnen. Dat zijn er maar 2 of 3. Het zou kunnen zijn dat die dan ook niet meer weg kunnen. De komende dagen zakt het nog zo'n 10 centimeter en daarna schijnt het te stoppen.
0: Trouw meldt dat Shell zijn zonne- en windpark in Europa verkoopt en verder inzet op olie en gas, omdat de groene projecten te weinig opleveren. Het Nederlands Dagblad schrijft over kinderen en sociale media. Italiaans onderzoek laat zien dat kinderen die al in groep 8 op TikTok of Instagram zitten gemiddeld een half jaar leerachterstand oplopen. En de zomerstop is voorbij. Voor voetballers van NEC begint het meteen op het hoogste niveau, want vanavond spelen ze in Griekenland tegen Olympiakos in de voorronde van de Champions League. Het is voor het eerst dat de club op dit podium staat. Gisteren zijn de spelers in Athene aangekomen, samen met onze sportverslaggever Richard van der Made.
2: Voor het eerst in 17 jaar gaat NEC weer een Europese wedstrijd spelen. Voorronde, Champions League nog wel. En 1300 supporters mogen daarbij zijn. Hier is de selectie van NEC. Met een eigen charter zijn ze vanaf Wezen hier naar Athene gekomen. En de wedstrijd zal onder zware omstandigheden gespeeld gaan worden. Want het is hier boven de 30 graden. En Olympiakos staat bekend om zijn fanatieke aanhang.
0: En ook de fans zijn inmiddels geland.
2: Vader en zoon met de bibbers hier naar Athene gekomen voor een hele bijzondere trip.
3: Ja, echt. Hij had zo snel geboekt en ik wou ook niet alleen gaan. Dus ik dacht, daar ga ik ook mee.
2: Wat verwachten jullie tegen Olympiakos met zijn fanatieke aanhang?
3: Ja, ik vind het wel geweldig om mee te maken. Ik verwacht natuurlijk wat je zegt. Tenminste, iedereen zegt een heksenketel. Ja, dat hebben wij nog niet meegemaakt. Dus we gaan het zien.

Ik heb op vakantie de afgelopen weken best wel een paar warme nachten meegemaakt in mijn tentje. Maar vannacht was het ook echt wel een serieuze plaknacht. Hè? Ben je hem goed doorgekomen? Ik hoop het maar. We gaan er in elk geval weer samen een fijne dinsdag van maken.

Muziek in 1966 van Dam. En Here Comes the Night. Ja, hoe was die nacht? Een kleffe goede morgen, het Annemiek. Kijk, daar is ook nog een appje van Sandra. Die zegt, de brand is al erg goed te ruiken in Nijmegen. De brand in Noord-Limburg. Het NL-alert daar blijft voorlopig van kracht. Want de wind draait. Daardoor trekt de rook nu een andere kant op. We ook nieuwe plaatsen kunnen last gaan krijgen van rook en stank.

Advies blijft natuurlijk bij dat soort dingen. Blijf uit de rook, sluit ramen en deuren. En geef de hulpdiensten daar in de omgeving de ruimte. Die wind die draait dus, daardoor verspreidt het vuur zich sneller bij Venderij. Dat brak uit in het natuurgebied Boshuizen Bergen en is sindsdien naar alle kanten uitgebreid. Er zijn zogenoemde stoplijnen getrokken door de brandweer om de brand in te dammen. Ook de spoorlijn die door het gebied loopt is aangemerkt als zo'n stoplijn. De brand is daar op één plek al overheen gegaan. Die wordt goed in de gaten gehouden. Maar de treinverkeer ligt in elk geval tot 9:00 vanochtend plat tussen Venderij en Boksmeer. Dat is niet zozeer bij ons, maar toch. Ik meld het maar even. Tussen Boksmeer en Nijmegen, dus wel Gelders. Daar reden sowieso al geen treinen door geplande werkzaamheden. En daar rijden de bussen. Maar ja, door die grote brand komen ook de roetdeeltjes naar beneden. En de brand in Venderij is dus in Nijmegen te ruiken, zegt Sandra. Beyoncé is dit. Texas Hold'em.

0: into the flow now. Oh.
1: Een lekkere country hit van Beyoncé. Texas Hold'em maakt het 9 minuten voor 6:30. En dat is een mooi tijdstip voor een klein spelletje.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Een goed begin is het halve werk. Wat is het idee hiervan? Ik heb een plaat, die wil ik graag draaien. Maar dat mag alleen als die wordt geraden. En dat raden gebeurt op basis van die eerste paar seconden. Dus het intro. Dat laat ik nu horen.
2: Een goed begin.
1: That's it. Daar moet je het mee doen. Het is net alsof iemand een beetje in de microfoon aan het spugen is. Hè? Maar het is echt het begin van een lekker nummer. En wat ik graag wil draaien. Dus de titel en de artiest van dit nummer heb ik nodig.
2: Een goed begin.

0: Enig idee? frank@gld.nl of een appje.
1: Gelderland staat op. Radio Gelderland staat aan. Goedemorgen Gelderland met Frank van Dijk.
0: Ja, mocht je nou al vaker met de studio appen, dan weet je hoe dat werkt. Hè? Maar mocht je dat nog niet eerder hebben gedaan en je wilt nu meespelen omdat je het weet wie dit was. De app van Omroep Gelderland downloaden op je telefoon of tablet. Rechtsbovenin app ons. Daar klik je op, daar druk je op. En dan komt jouw berichtje direct bij mij binnen in de studio. De titel en de artiest heb ik dus nodig. Je mag er even 20 minuten over nadenken.

0: In augustus kan je 4 weken lang kans maken op een elektrische fiets. Elke week geven we er een weg ter waarde van meer dan 3500 euro. Hier op Radio Gelderland.
1: Ja. Dit is het moment.
2: Ja, vind ik wel. Ja.
0: Hoe doe je mee? Hoor de tune van Rondje Gelderland.
1: Het gaat dwars door de provincie Gelderland heen.
0: Het tv-programma wat elke werkdag 's avonds te zien is. En waarin Frank en Esther langs de mooiste plekjes van Gelderland fietsen.
1: 20 mooie routes.
0: Sprokkel de goede antwoorden uit die tv-uitzendingen bij elkaar. En hoor vrijdag of jij deze week die elektrische fiets.

0: ochtend.
1: Heb je wel weer zin? Morgen mag je weer, hè?
0: Verzamel de antwoorden via Rondje Gelderland. Elke werkdag op TV Gelderland. Met de antwoorden win je bij Radio Gelderland. Misschien straks wel die elektriciteit.

0: duizenden vrijwilligers. Eén passie. Het Bloemencorso Lichtenvoorde. Een bloeiend spektakel met 18 grote dahliawagens. Corso Kids, fanfares en theater. Dit wil je niet missen. Zondag 13 september in Lichtenvoorde. Voor tickets en info, bloemencorso.com.
1: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Het is 6:30. Je luistert naar Radio Gelderland. In Nijkerk in de binnenstad is het 19,7. En in Drempt, gemeente Bronckhorst, 21,6. Deze dinsdag wordt het heet en erg benauwd met kans op een onweersbui. Maar vanaf morgen wordt het minder heet. Op een bouwplaats in de Nijmeegse wijk Aldenhof is maandag een bouwvakker overleden na een val van de 9e verdieping. De Nederlandse arbeidsinspectie onderzoekt het ongeval en collega's van de man zijn opgevangen. NEC kan vandaag tegen Olympiakos Piraeus beschikken over Philip Sandler. Dat bevestigde de trainer Dick Schreuder in Griekenland. Schreuder brak de persconferentie abrupt af, maar toonde zich wel tevreden over het Bermuda-gras waarop gespeeld wordt. Hij kent dat uit de warme landen en vindt dat lekker gras. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in onze app. Dus we kijken of er verkeersinformatie is. Nee, het is lekker rustig buiten.
5: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
6: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unikslapen.nl.
2: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Top

0: Kwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
1: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
2: Goedemorgen Gelderland.

0: Chris Rea en I Can Hear Your Heartbeat. 6:55 is het. Goedemorgen. Ik sprak gisteren hier in de studio collega Aniek even. Die zei van, ik ga zo de deur uit. Ik ga naar Malden. Daar zit een man die al bijna 30 jaar molenstenen maakt en restaureert. Op maat. En dat doet hij voor klanten over de hele wereld. Maar nou gaat hij dus met pensioen. En dat was al even spannend, want niemand anders beheerst dat ambacht zo. Maar hij heeft twee opvolgers gevonden die het vak van hem gaan leren. Aniek ging even bij hem kijken.
1: Al eeuwenlang malen molens graan tot meel of zaad tot olie. Al eeuwenlang malen molens graan tot meel of zaad tot olie. En dat enkel op de kracht van wind of water die alles in beweging brengen. Maar uiteindelijk is de molensteen het kloppende hart van de molen. En deze man levert ze op maat. Hans Titulaar. Hij maakt of restaureert de enorme stenen en stuurt ze de wereld over. Van Gelderland tot in Nieuw-Zeeland. Maar hij stopt ermee.
2: Ja, dit is wel een van de laatste stenen die we gaan maken, ja. Ik ga er dan mee stoppen, ja.
1: Waarom?
2: Nou ja, ik word tegen de tijd dat hij echt weggaat, over een tijdje, dan ben ik 70, dus dan, ja.
1: Al bijna 30 jaar veel.

0: hij zijn dagen met dit ambacht.
1: Als ik zeg maar weg zou vallen zonder het over te dragen, dan is er niemand eigenlijk die dit zou kunnen doen.
0: Hij is de enige in Europa die zoveel verschillende vormen en maten molenstenen kan maken. Maar het ambacht verdwijnt niet. Titulaar heeft niet één, maar twee opvolgers weten te vinden.
1: Helemaal prima. Ja, nadat ik eerst goed aan de demo's ben, hè, om het los te laten. Dus nu gaat het prima.
2: Is dat moeilijk voor u om dat los te laten?
1: Ja, zeker. Het is toch om het zomaar zo'n algemene uitdrukking te noemen. Het is ook een beetje je kindje natuurlijk. Ja.
3: Ja, en mooi is ook, hij stopt niet helemaal. Want in Nijmegen heeft hij nog een molen waar hij 6 dagen per week te vinden zal zijn. Dus ja, dat bloed kruipt waar het niet gaan kan, zeg maar. Zometeen het antwoord op de vraag, wat was het goede begin? Maar eerst George Ezra.

0: Stevie Doe.
1: George Ezra.
0: Woo for you,
1: en Budapest op Radio Gelderland.
2: Een goed begin is het halve werk.
1: Ja, ik laat altijd een intro horen 's ochtends. Een goed begin. En aan jou dan de vraag, welke plaat is dit ook alweer? Titel en artiest kun je dan doorgeven. Maar vanochtend was de opgave best pittig. Want het is eigenlijk gewoon iemand die een beetje... Het lijkt wel alsof hij een beetje in de microfoon aan het spugen is.
2: Een goed begin...
1: Dat is geen spugen, zegt Brigitte in de app. Ik weet wie dat is. Annemiek wist het niet, die vond het lastig.
3: Sorry Frank, mijn hersens zijn gesmolten. Ik hoop dat de anderen het wel weten.
1: Ja, ze heeft het een warme nacht gehad. Maar Brigitte, die is nog scherp, die zegt dat is Gary Lowe. Dit. Met La Collegia. En dat is helemaal goed, Brigitte. Net als Peter, die heeft het ook goed. En Dirk, dank jullie wel.

voor de appjes en de mailtjes. Het waren er niet zo heel veel vanochtend. Ik noemde even een paar namen, maar er waren er nog meer die het goed hadden. La Coleglia, Gary Lowe. Een goed begin is het halve werk. Hier is die helemaal.

0: is Carrie Low met La Coligala uit 1984.
1: Ah, goedemorgen Frank, goed begin is het halverwege. Carrie Low natuurlijk hoorde je met La Coligala.
2: Goedemorgen allemaal, we beginnen vandaag met Carrie Low. La Coligala, La Coligala. Goedemorgen.

0: Hoe is het buiten?
1: Ja, hoe is het buiten? Nou, ik krijg van Annemiek een berichtje die zegt... heel kort heeft het bij mij geregend in Apeldoorn. Collega Pieter had tussen Arnhem en Nijmegen vanochtend 3 keer de ruitenwisser nodig. En onze Mies, die de studio altijd kuist voordat we beginnen... was er vannacht, volgens haar was er even onweer in Arnhem. Ik heb zelf niks gehoord in mijn slaap, maar... Laten we het gewoon even checken bij de man die alles weet. Dat is Berend van Straten van Weerplaza. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, het heeft her en der dus geregend in de provincie.
2: Ja, zeker. Althans, echt noemenswaardig. Een neerslag kunnen we het niet noemen, helaas. Want het is op de meeste plekken toch wel beperkt gebleven tot een enkele millimeter. Op een enkele plek is 4-5 millimeter naar beneden van ons. Echt op hele lokale schaal. Dus ja, echt geholpen om die droogte tegen te gaan. Wat het inmiddels natuurlijk is in heel de provincie en in heel het land.
1: Ja.
2: Dat heeft het eigenlijk maar nauwelijks.
1: Nee, en dus hier en daar ook een beetje onweer. Maar dat kan haast niet anders met die warmte.
2: Ja, klopt. Er zaten inderdaad ook wat onweersontladingen op. En ook in Gelderland was dat het geval. Dus het heeft hier en daar inderdaad wel eventjes... Even geholpen.
1: Nou, het Nationaal Hitteplan is gisteren ingegaan. Dat gold in elk geval ook nog voor vandaag. Dus dat houdt in dat we vandaag wederom een hele warme dag gaan krijgen.
2: Klopt inderdaad, ja. Het wordt misschien wel iets minder warm dan gisteren. Maar voor het gevoel wordt het juist nog wel wat warmer. Dat komt omdat de luchtvochtigheid vandaag echt heel hoog is. Dat merken we nu al. Het is een beetje klam buiten.
1: Ja.
2: En dat met temperaturen die vanmiddag gewoon oplopen. Nou, toch wel weer ruim boven de 30 graden. Ja, wordt het echt een hele benauwde dag. Flink wat zon ook daarbij. Op dit moment nog wel veel bewolking in de provincie. Maar vanuit het westen gaat de zon geregeld doorbreken. En dan in de loop van de middag en vanavond moeten we dan ook wel rekenen houden met misschien een lokale onweersbui. Dat is nog wel een onzekere situatie waar die buien precies gaan overtrekken. En zoals we altijd bij onweersbuien gaat het om lokale verschillen. Maar als je buitenplan hebt vanavond, hou die regenradar even goed in de gaten.
1: Ja, precies. Dan weet je het. Lastig te voorspellen inderdaad waar dat gaat vallen. En wel even fijn om de mensen die het vandaag dan zo benauwd gaan krijgen... een beetje verlichting voor te houden. Want het gaat vanaf morgen wat afkoelen, hè?
2: Zeker. Ja. Dat gaat eigenlijk al een beetje vandaag in gang worden gezet. Want in de loop van vanmiddag gaat de wind uit het westen draaien. En dan als die buien vanavond zijn overgetrokken... dan volgt geleidelijk wat verkoeling. Het wordt nog wel een beetje zo'n plaknacht. Omdat ook de luchtvochtigheid komende nacht echt wel... Heel hoog is met minimumtemperaturen die nog zo rond de 20 graden liggen. Wordt het niet echt een hele aangename nacht. Maar vanaf morgen, ja, dan gaat die westenwind echt wat koelere lucht aanvoeren. Echt koud wordt het nog niet, maar wel een stuk minder heet dan de voorgaande dagen. Want morgen wordt het dan midden op de dag zo'n 24 tot 26 graden in de provincie. Dus dat is al een stuk aangenamer.
1: Zeker een stuk aangenamer. Wij spreken elkaar over een uurtje.
2: Yes.
1: En wat we volgend uur ook even gaan doen is, want ik noemde dat hitteplan net, wat eigenlijk heel simpel is, hè? Drink genoeg, blijf uit de zon tussen 12 en 3 'smiddags. En let op de kwetsbare mensen om je heen. Wij waren eigenlijk wel benieuwd, wat doe jij als het eigenlijk echt heet wordt? En doe je dat ook? Let je op de kwetsbare mensen om je heen? Hou jij je rustig? Drink je wel voldoende? Dus we zijn even een beetje gaan peilen bij ons in de provincie. Dat hoor je.

0: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer redt levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
1: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
2: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in Noord-Limburg heeft zich flink uitgebreid en is nog niet onder controle. Volgens de veiligheidsregio heeft dat te maken met het ruige terrein.
4: Moeilijk toegankelijk gebied, dus voor onze tankauto's spuiten. Die kunnen moeilijk het gebied in, waardoor je echt niet bij de brandhaard kunt komen. En eigenlijk eromheen moet zorgen om de brand tegen te houden.
3: Straks gaan er weer blushelikopters van Defensie de lucht in om te helpen. Die mochten in het donker niet vliegen. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100, vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de gas- en alarmpistolen steeds meer gebruikt in het criminele circuit.
5: Ook voor ernstige geweldsmisdrijven. Ze zijn goedkoop, ze zijn makkelijk verkrijgbaar en ze zijn relatief eenvoudig om te bouwen van niet scherpschietend naar een echt vuurwapen.
3: Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. De Europese asielministers praten straks over de crisis in Ceuta vorige week. Toen staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar de Spaanse stad aan de Marokkaanse kust. De meeste van hen zijn inmiddels weer terug. Het overleg is bedoeld om plooien glad te strijken. Veel EU-landen zeiden direct dat Spanje de landsgrenzen niet onder controle had, tot woede van de Spaanse premier Sanchez. De Oekraïense president Zelensky heeft weer iemand ontslagen. Dit keer zijn ambassadeur in de Verenigde Staten. De ambassadeur zelf zegt dat ze aftreedt vanwege persoonlijke omstandigheden. De afgelopen tijd ontsloeg Zelensky onder meer als een legerchef en zijn minister van Defensie, wat leidde tot protesten. Het weer nog, zon en wolkenvelden en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dankjewel, dat is wel warm hè. Oeh, dat is wel warm. Verkeersinformatie, de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Bij Dukenburg staat een kapotte vrachtauto, de afrit is daardoor dicht. Je moet keren bij de af- en toerit Wiegen, dat is 1A. En verder eigenlijk geen mededelingen qua verkeersinformatie. Ik krijg ook een filmpje geappt van Peter Smit op de A50 bij Hoenderloo. Die zegt lekker rustig hier, even naar Werkendam. Maar inderdaad, als je bij hem meekijkt, er is nauwelijks verkeer op de weg.
7: INS uit Hummelo, zowel projectmatig als privé, uw partner in de zonde.

0: Handen van Wering, kaapboord en raamdecoratie. Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactroep.nl. Tot ziens.
1: Bekkers Fietsen Gendringen met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze mega voorraad op bekkersfietsen.nl.
0: Eens kiezen voor kwaliteit. Zonweringactroep.nl. Tot ziens.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook tijdens de trekking van 10 augustus. Met een jackpot van 14,8 miljoen. Belastingvrij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Gelderland. Goedemorgen Gelderland.

0: De Beatles en Hello Goodbye. 7:08. Het Nationaal Hitteplan is sinds gisteren actief. Ingrid, die app erover. Ik hou mezelf goed in de gaten, Frank. Ik drink veel koffie tussendoor, ook water natuurlijk. Ik eet komkommer, ook voor de dorst. De airco staat aan, Radio Gelderland staat aan. Ik doe mee met jullie spelletjes. En ik ben een puzzel aan het leggen van Jan van Halsteren. Fijne uitzending en groetjes. Ja, het wordt vandaag weer goed warm. En hou je hier inderdaad een beetje aan het hitteplan? Dat vroegen we ons af, dat hoor je zo meteen. Het wordt in elk geval weer een fijne, maar wel warme, benauwde dinsdag. Het gaat gelukkig wel de goede kant op na vandaag. Maar vanavond kan er dus nog een onweersbui vallen. Vanaf morgen en al een paar dagen minder heet. Donderdag en vrijdag 23 graden. Dat is een stuk lekkerder. Een greep aan het Gelders nieuws voor mij, samen met de belangrijkste berichten van de voorpagina's van de dinsdagochtendkranten. De Telegraaf heeft een grote foto van een natuurbrand bij Venray, waar 100 hectare natuur in vlammen opging en 300 campinggasten werden geëvacueerd. Brandweerkorpsen uit Wijchen, Beuningen, Malden, Over Asselt, die zijn vannacht naar Limburg vertrokken om te helpen bij die grote natuurbrand. En zij lossen dan de ploegen af die al sinds gisterochtend aan het blussen zijn.
1: Ja, het is ook een lastige brand, begrijp ik. Naaldbomen zijn het allemaal bijna.
2: Ja, inderdaad. Naaldbomen, wat er gisteren vooral voor heeft gezorgd dat zogenaamde kroonvuur, dat betekent dat vuur boven in de bomen zit. En dat is moeilijk te bestrijden.
1: Ja, het is nu ietsje na 6:30. Om 7:00 gaat er ook weer een NL-alert uit. Waarom dat?
2: Omdat er continu die invloed is van de rook en de tabiek, zeg maar, die plaatsvindt. Dus kan betekenen dat er in een grotere cirkel mensen last ervaren van rook.
0: Ja, luisteraars in Nijmegen zeggen de brand ook al te ruiken. NRC duikt in het tekort aan blusvliegtuigen in Europa. Er is eigenlijk maar één fabrikant die ze maakt. Dat is een klein Canadees bedrijf dat alles met de hand in elkaar zet. In Apeldoorn heeft de politie vannacht een woning aan de Wolf Wevershorst binnengevallen met een speciaal arrestatieteam. De deur is geforceerd, er is één persoon opgepakt en er zijn minstens twee wapens gevonden. Maar wat er nou precies in de hand was, dat is nog niet bekendgemaakt. De Telegraaf meldt vanochtend dat PostNL flink wil uitbreiden met pakketautomaten van 1800 naar 7500 in het hele land. Het postbedrijf hoopt daarmee 75 miljoen euro per jaar te besparen. De Gelderlander heeft het over het recht op reparatie. Fabrikanten moeten hun apparaten zo maken dat ze te repareren zijn. Maar de techniekbranche pleit voor een subsidie om reparatie ook betaalbaar te houden. Het Nederlands Dagblad schrijft over kinderen en sociale media. Er is een Italiaans onderzoek dat laat zien dat kinderen die al in groep 8 op TikTok of Instagram zitten gemiddeld een half jaar leerachterstand oplopen. En in Twello, in het centrum daarvan, staan 125 plantenbakken. Die staan er al 60 jaar lang. En al die tijd zorgt een groep vrijwilligers ervoor dat daar ook bloemen in zitten en groeien. Maar met deze warmte is dat best een hele klus om bij te houden.
3: Met dit weer doen we dat twee keer in de week. Maar normaal één keer in de week of om de twee weken. En vandaag is met mooi weer gaan we de plantenbakken even verzorgen en water geven.
4: Het is ontzettend leuk werk. We hebben een heel leuk groepje bij elkaar. Een paar keer in de week gaan we even langs de bakken, even kijken of we water moeten hebben. En dan worden onkruid ertussen uitgehaald, dode bloemen worden weggehaald. 1200 liter. En als het heel warm is in deze periode, wordt die wel 3 of 4 keer overgevuld. Daar kunnen we alle bloembakken mee doen. Nou, om het dorp een beetje op te vrolijken, een beetje op te fleuren, vonden wij wel dat het nodig was, ja.
3: Het dorp was een beetje saai en die wilden we graag aankleden.
4: Ontzettend dankbaar werk. Mensen zijn allemaal enthousiast. Ze zien ook allemaal hoe mooi of de bakken erbij staan. En dan krijg je altijd positieve reacties op. En dan komen de mensen langs, steken even een duimpje op. Het raampje gaat open. Jullie zijn goed bezig.

0: Dat was zondag van Rob ten Nijs en dit is dinsdag en het wordt vandaag weer goed warm. En dan is de vraag, wat doe je eigenlijk als het echt heet wordt? De gordijnen dicht, de airco aan of ga je ergens lekker het water in? Wij zijn de straat op gegaan en vroegen aan de mensen hoe zij de hitte doorkomen. En of ze dus inderdaad volgens dat Nationaal Hitteplan ook een oogje houden op de buren.
1: Als het warm is, dan doe ik mijn airco aan en de gordijnen dicht en voor de rest vind ik het gesneden. En ik heb een paar oudere buren, dat hou ik in de gaten. En voor de rest vind ik het mooi.
2: Ik zoek wel schaduw op en probeer zoveel mogelijk water te blijven drinken. Proberen afkoeling te zoeken in het water, met zwemmen.
3: Ik probeer wel een beetje de schaduw op te zoeken en met de temperaturen genoeg vocht binnen te krijgen om de dag door te komen, om zo maar te zeggen. Dus ja.
4: Heeft u er wel eens naar gekeken, naar het hitteplan?
1: Nee.
4: Ik heb hem toevallig hier zo. Ik leg hem heel eventjes op uw winkelwagentje neer. Want als ik zo kijk, ga langs of bel. Vraag kwetsbare mensen, dat doet u.
1: Ja, dat doe ik.
3: Ik probeer dan vooral bij de mensen bij ons in de straat, die wat ouder zijn, goed alles in de gaten te houden. Altijd even vragen of dat alles goed met ze gaat, of dat ik iets voor ze kan doen. Ook zowel met mijn moeder, die woont dan twee straten verderop. Dus dan probeer ik ook altijd wel een beetje rekening te houden met of dat allemaal goed gaat. Kan ik iets voor jullie doen? Wat extra klusjes overnemen om de hitte een beetje tegen te gaan. Ja.
1: Zorg voor voldoende drinken. Nou, ik heb denk ik 100 liter thuis dan.
2: Ja, gewoon twee van die grote flessen water op een dag drinken. Dat is het beste.
4: En uw woning koel houden, lukt dat een beetje?
2: Ja, gordijnen dicht houden en de ramen en deuren vooral. En dan als het wat koeler wordt, alles open doen.
3: We hebben dan zelf wel een airco en ook zonneschermen en rolluiken. Dus daarin proberen we altijd wel goed rekening te houden. We hebben tegenwoordig ook triple glas isolatie en dat werkt ook heel goed. Dat houdt de kou langer binnen.
4: En bent u ook een beetje alert op signalen van oververhitting? Zoals hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid?
3: Ja, vooral bij de kinderen. Ik merk het vooral bij mijn dochter snel. Als zij zegt ik heb hoofdpijn, dan weet ik al van de hitte wordt een beetje te veel. Mijn zoon die zoekt zelf al wat meer de schaduw op, dus die houdt zichzelf al aardig koel. Ja.
2: Ja, daar heb ik wel eens last van gehad. En dan probeer ik toch gewoon wat water te drinken of een paracetamol.
0: Ja, Dineke die appt ook vanuit Ede. Wat doe je met de hitte? Ja, kalm aan. Gisteren wel op de fiets naar Veenendaal geweest. Even een bakje bij vrienden gedaan. Maar wel op mijn gemak weer terug. En verder, ja, ik blijf binnen. En mijn kat ook.

krijgt af en toe ook een ijsje. Zo gemaakt van een smulstukje even in de vriezer. En het hardlopen, dat slaat ze even over, zegt ze. Ja, mensen doen het eigenlijk best wel goed. Maar bijna niemand kent dat hitteplan. Dat valt wel op. De landelijke waarschuwing die dus afgegeven wordt als het langere tijd erg warm is. En de kern is eigenlijk simpel. Ik zal het nog één keer vertellen. Drink genoeg. Blijf uit de zon tussen 12 en 3. En let op de kwetsbare mensen om je heen. Want ouderen, kleine kinderen en zieken hebben hier het snelst last van. Weet je dat voor vandaag? Kalleman, radio aan.

0: Vandaag daar Taylor Swift en I Knew It, I Knew You op Radio Gelderland. Plaatdelict. Tijd voor plaatdelict. Er is weer een verdachte plaat gevonden. Jij kunt helpen die op te sporen.
1: De politie vraagt uw aandacht voor het volgende.
0: Dan maak je kans op een leuk prijsje. Want de gouden tipgever krijgt namelijk van mij een Radio Gelderland zaklamp. Die ligt voor je klaar als je het antwoord weet van deze plaatdelict. We behandelen vandaag een suggestie van een luisteraar, van Hans Visser, waarvoor dank. Dit is een zaak waarin een verdachte openlijk toegeeft bereid te zijn ver te gaan om één persoon niet kwijt te raken. Ja, hoe ver dan? Ver genoeg dat er een grens wordt overschreden, die van de wet misschien wel. Ja, volgens de muzikale verklaring wordt er niet alleen gesmeekt, maar desnoods ook gestolen, kijk, en dat mag niet, of geleend. Onze platenpolitie-rechercheurs sluiten niet uit dat hier sprake is van een opmerkelijke bekentenis waarbij de liefde belangrijker wordt geacht dan de eigendomsregels. De verdachte opereert met meerdere stemmen en laat een opvallend optimistische indruk achter. Dus, voorgenomen diefstal en heling uit liefde. De verdachte verklaart desnoods te zullen bedelen, stelen of lenen om zijn doel te bereiken. En daarvoor zoeken wij een Britse gemengde zanggroep, het begin jaren 70, bekend dus om de samenzang, de heldere samenzang. En een extra tip, want deze verdachte plaat is waargenomen. We hebben meldingen binnengekregen dat de artiesten zijn gespot op het Eurovisie Songfestival podium in Edinburgh. Kijk, dat betekent dus dat ze meededen in 1972. Want dat was de enige editie in Schotland. Wellicht dat dat nog een beetje helpt om de zaak op te lossen. De verdachten opereren niet alleen, maar als een complete zanggroep en het delict zit letterlijk

0: letterlijk in de titel. Heb jij enig idee? Laat maar weten. frank@gld.nl of een appje. Gaan we even lekker schreeuwen met de Tramps.
1: Woman.

0: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
1: Het Pannenkoekhuis Schaarsbergen. De ideale locatie als begin of eindpunt van een gezellig dagje uit. En vlakbij Burgers Zoo en het Openluchtmuseum. Pannenkoekhuis Schaarsbergen. Kijk op pannenkoekenhuis.nl.
2: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
2: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
4: Het is 7:30. Goedemorgen. Je luistert naar Radio Gelderland. In Kerkdriel is het 19,8. In Doetinchem de Bezelhorst is het al 22,1. Vandaag wordt het opnieuw zeer warm en benauwd. Naast zon en wolken kan er ook een onweersbui vallen, vooral vanavond. Vanaf morgen is het in elk geval voor een paar dagen minder heet. De feesten rond de kermis in Dreumel zijn afgelast na de grote vechtpartij van afgelopen weekend. De kermis zelf gaat vooralsnog wel door, maar de organisatie zegt geen verantwoordelijkheid meer te willen nemen voor nieuwe ongeregeldheden. En de dodelijke schietpartij waarbij de 22-jarige Muze om het leven kwam, krijgt een vervolg bij het gerechtshof. Twee van de drie veroordeelden en het Openbaar Ministerie gaan in een hoger beroep tegen de opgelegde straffen. Meer over die zaak en ander Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. Dan de verkeersinformatie. Er is volgens mij één melding nog te melden. Ja, de A73 inderdaad. Maasbracht-Nijmegen. Bij Dukenburg staat een vrachtwagen. Die is kapot. De afrit is daardoor dicht. Daardoor moet je keren bij de af- en toerit Wiegen. Dat is afrit en toerit 1A.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH IJshoorntjes, 8 stuks, voor maar 1,80 euro. Dat wordt lekker afkoelen. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Lekkere van Albert Heijn.
7: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Tot en met zaterdag. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
8: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.

0: NL.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
0: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterrenslot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Goedemorgen Gelderland.

0: openhartig interview gegeven dit weekend aan de Sunday Times. Phil Collins, inmiddels 75. Maar 2 jaar geleden ging het helemaal niet goed met hem. Overmatig alcoholgebruik. Deed hem in het ziekenhuis belanden. En zijn kinderen hebben toen al afscheid van hem genomen daar. Had hij zelf allemaal niet zo door. Maar hij zegt wel, ik heb ongelooflijk geluk gehad dat ik eruit ben gekomen. En ik heb natuurlijk sindsdien geen druppel meer gedronken. 8:09. Goedemorgen Gelderland. De politie neemt steeds vaker gas- en alarmwapens in beslag. Dat is het nieuws van vanochtend. Mensen gebruiken die onder andere als zelfverdedigingswapens. Die kunnen net over de grens in Duitsland makkelijk worden gekocht, omdat daar geen vergunning voor nodig is. Ziet ook verslaggever Simone.
1: Gaspistolen, tasers, pepperspray. Het is allemaal streng verboden in Nederland. Maar hier op een paar kilometer van de grens gewoon te koop. En de klanten hier, die komen voornamelijk uit Nederland. En we vragen gelijk Herman even, eigenaar van de winkel. Veel Nederlandse klanten hier, waarom?
2: Nou, 80-90% hebben wij wel. En waarom? Ja, zullen allemaal wat hebben om zich veilig te voelen thuis.
1: Ja, de winkel ligt en hangt vol met allerlei wapens. En dan kijk ik en dan zie ik dat wapen en... Nou ja, ik ben geen kenner. Ik zou gelijk denken, dit lijkt heel erg echt.
2: Nou, dit is een Glock 17. Een kaliber 43. Schiet de rubberbal en je kunt daar de polybal. Een polybal is eigenlijk een kunststofbal.
1: Dus als je dit zou afschieten, dan doet dat pijn?
2: Ja, echt wel. Op je hoofd heb je bloed.
1: Wat heeft u gekocht?
3: Pepperspray.
1: Heeft u het eerder gekocht?
3: Ooit is voor mijn dochters. Maar ja, het mag niet officieel volgens mij.
4: In Nederland?
3: Dus, nee, nee.
1: Maar ja, maakt u zich daar zorgen over?
3: Dat het niet mag? Nee, want ik denk van... Als hij mij wat kwaads aandoet, dan gebruik ik het wel.
1: Veel klanten die wij hier verder spreken doen hun verhaal liever anoniem, zonder microfoon. Zo vertelt één man dat hij een Glock 17 alarmpistool heeft gekocht. Iets om zichzelf mee te verdedigen op straat. Hij zegt, ik weet dat het illegaal is en dus strafbaar in Nederland. Maar het maakt me eigenlijk niet echt uit. Want er is niet genoeg handhaving en ik heb dit liever bij me, mocht er iets gebeuren. En een andere man heeft een stroomstootwapen gekocht voor zijn dochter. Want, zo vertelt hij, ze wordt lastiggevallen op straat. Hij kocht een speciale roze versie, met een soort marketingverhaal, want roze dus voor vrouwen. En ook hij weet dat het niet mag, maar koopt het toch. Hij vraagt zich wel hardop af of het werkt voor zijn dochter en of pepperspray niet handiger is en sneller in gebruik. Jij zegt 80-90% van je klanten komen uit Nederland. Ja. Daar mag het niet verkocht worden. Toch komen mensen hier graag en nemen ze het risico, kan ik het zo zien?
2: Ja, ik zou ook het risico nemen.
0: Ja, de politie merkt het ook. Het aantal gas- en alarmwapens dat in beslag wordt genomen stijgt. En het probleem is, zo'n alarmpistool is nauwelijks of van een echt vuurwapen te onderscheiden. En dat maakt het natuurlijk voor de politie op straat extra gevaarlijk. Het nieuws dus van vanochtend. We blijven een beetje in de hoek van politie, justitie en opsporing.
5: Plaat delict.
0: Het is tijd voor plaat delict. En de platenpolitie dankt iedereen weer voor het meedenken vanochtend. Er was opnieuw een muzikaal misdrijf gepleegd. Maar de dader is gepakt. We hadden te maken met een nummer over een grote liefde voor een ex-geliefde. En de sterke wens om weer bij elkaar te komen. De zanger vertelt in het lied dat hij alles wil doen om die liefde terug te winnen. Hij wilde voor smeken, stelen of zelfs lenen. Het lied laat zien hoeveel verdriet er is om het verlies van de relatie. De titel betekent dus letterlijk smeken, stelen of lenen. De zanger wil werkelijk alles aanpakken om de ander weer lief te hebben en samen te zijn. En de bandleden zongen dit nummer voor het Verenigd Koninkrijk in 1922.

1970 op het Eurovisie Songfestival in Edinburgh in Schotland. En werden toen tweede. Welk nummer zochten wij? Back, Steel or Borrow? Van de New Seekers, inderdaad. Frauke had het goed. Eckhart had het goed. Gerardo had het goed. Koen ook zojuist nog binnengekomen. En wij laten vandaag Marion winnen. Maar Frits die kijkt mij aan en die houdt een papiertje omhoog waarop staat voicemail. Krijg je dat niet te pakken. Nou, Marion, jij bent wel de winnaar, vind ik dan. We gaan dan niet doorbellen voor een andere. Dus we nemen nog even contact met je op voor de adresgegevens. En dan krijg jij de Radio Gelderland zaklamp opgestuurd. En dank voor het oplossen, want dat betekent dat we hem nu gewoon veilig kunnen draaien.

0: Goedemorgen allemaal. We zijn op zoek naar de New Seekers van met Break, Steal or Borrow.
1: Dat was hem inderdaad.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, de zaak is rond, maar de platenpolitie blijft dus scherp. Weet jij ook een liedje waar een luchtje aan zit? Dan kun je die doorgeven. Jouw platen likt frank@gld.nl of even een appje naar de studio. En wil je checken of jouw platen likt al eerder is opgelost? Op Spotify hebben wij een afspeellijst met alle opgeloste platendelicten tot nu toe. En je kunt natuurlijk ook de plaatselijke politie bellen.
2: Hè? Zaak gesloten.
1: Als je er eentje weet. Stel dat vast op prijs. Berend van Straten van Weerplaatsen zometeen met het weerbericht voor vandaag. En dat is toch best wel eentje om in de gaten te houden. Want het wordt weer een hele warme dinsdag. Dit is Cadans. Met nieuwe uitgaven van Even.

0: Kadans en even opnieuw uitgebracht. En daarvoor dus plaatdelict van vandaag. Backsteel Borrow van de New Seekers. Het is 10:10 geworden. Dienke laat weten, bij ons in Ede was er een verfrissend buitje na 12:00 gisteravond. Ook een klap onweer. Theo van Dalen stuurde me een foto van een plas regenwater op het dak van zijn schuur in Putten. En Ingrid meldt dat nog dat er in Aalten niks te merken is geweest van regen onweer. Ja, het is, de verschillen zijn groot op zo'n nacht, hè, Berend van Straten van Weerplaza.
1: Ja, goedemorgen. Ja, zeker. Ja. Nee, we hebben afgelopen nacht te maken gehad met wat buitjes die over Gelderland zijn getrokken. Natuurlijk meer dan welkom. Het is goddroog, hè. Maar de verschillen, zoals je zelf al zei, waren best groot. Vooral in het oosten van de provincie, bij de Achterhoek. En het is ten noorden ervan, rondom de IJsselstreek, is er rond zo'n, is het op de meeste plekken 5 mm gevallen.
0: Ja.
1: Maar er zijn ook plekken in de provincie waar eigenlijk 0 of 1 mm is gevallen. Dus soms moet je een beetje geluk hebben met die buien.
0: Ja. Vandaag weer een hele warme dag, hè?
1: Zeker. Ja, het is nu al ruim boven de 20 graden inmiddels. En vanuit het westen gaat de zon overal flink doorbreken. En als gevolg gaat de temperatuur ook weer heel snel oplopen deze ochtend. In de loop van de ochtend krijgen we al snel te maken met zomertemperaturen. En richting het middaguur kan het hier en daar alweer 30 graden zijn. En vanmiddag wordt het dan uiteindelijk zo'n 32 tot 34 graden in de provincie. Dat is vergelijkbaar als gisteren, maar door de luchtvochtigheid voelt het je nog wat benauwder aan. Dus het is niet een hele aangename dag.
0: Nee, maar er komt verkoeling aan?
1: Er komt wel verkoeling aan, ja. Eerst misschien enkele onweersbuien die aan het einde van de middag en vanavond over de provincie trekken. Die zorgen dus voor dat het flink gaat afkoelen. Maar vanavond gaat ook de wind uit het westen draaien. En het gaat morgen voor echt wel wat lagere temperaturen zorgen. Het wordt zeker niet koud, maar wel een stuk minder heet dan de voorgaande dagen. Want morgen wordt het uiteindelijk zo'n 25 tot 27 graden in de provincie. Nog steeds natuurlijk wel gewoon zomers, maar wel een stuk aangenamer dan die zinderende hitte van vandaag en gisteren. Want ook de luchtvochtigheid is morgen wat lager dan vandaag.
0: Dat is wel zo prettig. Hey, dan een vraag die ik jou denk ik niet vaak ga stellen op Radio Gelderland. Maar ja, heb jij het weer in Athene voor vanavond?
1: Niet uit mijn hoofd. Maar dat kan ik wel even voor je opzoeken, hoor.
0: We zitten met NEC uit Nijmegen. De voetbalclub die speelt vanavond voorronde Champions League tegen Olympiakos in Athene. Daar zijn we bij. Zo meteen na 8:00 ook onze verslaggever Richard van der Made over die wedstrijd. Maar volgens mij wordt dat een hele hete avond.
1: Het wordt, kijk, de zomer die draait natuurlijk in heel Europa op volle toeren. En inderdaad ook in

0: in Zuid-Europa is het echt weer zinderend heet. Want de temperaturen op het Griekse vasteland tikken daar bijna de 40 graden aan vandaag. Maar ook vanavond is het daar gewoon nog wel echt zinderend heet. Hoe laat spelen ze? Is het 9 uur of zo?
1: Dat ga ik zo aan Richard vragen, maar ik denk zoiets. Ja,
0: ja, ja. Ja, dan is het waarschijnlijk ook nog gewoon richting de 30 graden. Dus het wordt een warme voetbalavond.
1: Daar. Kun je je voorstellen bij die temperaturen en dan achter een bal aanrennen?
0: Ja, ja. Oh. voor mij niet weggelegd, hoor.
1: Nee. Hey, Berend, dankjewel en tot over een uurtje.
0: Yes, tot zo.
1: Mango Jerry nu, in de summertime, op je radio. 6 voor 8.

0: om erop uit te gaan. En kans te maken op een elektrische fiets? Luister dan elke werkdag naar Radio Gelderland en kijk naar het Rondje Gelderland op TV Gelderland. Daarin fietsen Frank en Esther langs de mooiste plekjes van de provincie. En jij vindt de antwoorden om mee te doen naar een wedstrijd voor een echte, bijzondere, mooie, dure, luxe, fraaie, waardevolle, meer dan 3500 euro kostende elektrische fiets. Nou ja.
1: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lucienkeukens.nl.
2: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse of de

0: EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op Wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Pedicure. Een boeiend, uniek en vooral dankbaar vak. Een vak waar medische zorg en uiterlijke verzorging samenkomen. Een eigen pedicurepraktijk. Ambulant werken of in loondienst. Er is altijd een vorm die bij jou past. Benieuwd of de pedicurewereld iets voor jou is? Kijk dan snel op pedicureworden.nl en laat je inspireren.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
4: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag in 2022.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
4: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Vanochtend is er een nieuw ANL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer. Een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Ockhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
6: Enerzijds de Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
3: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
8: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
9: Geen idee, snoeien?
8: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
9: Veldhuizen wie?
8: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
9: Top, gaan wij iets leuks doen.
10: Ben jij 18 jaar of ouder en wil je ook of weer gaan voetballen in een enthousiast dames- of herenteam? Kom dan naar ZZC20 in Zelhem. Of je nu lekker recreatief wilt spelen of fanatiek de competitie in wil, bij ons is plek voor iedereen. Je traint op 2 doordeweekse avonden en wedstrijden zijn voor de dames op zaterdag en voor de heren op zaterdag of zondag. Gezelligheid en sportiviteit gaan bij ons hand in hand. Meer weten of een keer meetrainen? Kijk op zzc20.nl en maak kennis met de leukste voetbalvereniging.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

leef niet meer voor jou. Voorbij zijn alle jaren waarin ik heb geloofd dat wij gelukkig waren en nu het leven weer van mij is.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. Het had veel erger kunnen aflopen. En hij zegt zijn lesje te hebben geleerd. De 20-jarige man uit Enschede zou in maart vorig jaar onder invloed achter het stuur gekropen zijn en flink te hard hebben gereden. In Neder ging het mis. De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ongeval waarbij een passagier zwaar gewond raakte. De man was met 3 vrienden onderweg om carnaval te vieren in de Achterhoekse plaats Neder. Hij zei in het weekend drank en drugs te gebruiken. De Enschedeer had een paar uurtjes geslapen en 3 biertjes gedronken toen hij op pad ging. Onderzoek wees uit dat hij 4 keer zoveel alcohol had gedronken en ruim 3 keer zoveel cocaïne had gebruikt als is toegestaan. Ook heeft hij veel te hard gereden, onder andere 128 km per uur, waar maximaal 80 is toegestaan. Na het ongeval liet hij de politie een vals rijbewijs zien. De 20-jarige gaf daarna toe geen rijbewijs te hebben. De inzittenden, onder wie een 15-jarige jongen, dachten dat hij dit wel had. De man uit Enschede werd na het ongeval 3 keer betrapt op rijden zonder rijbewijs. De laatste keer was in maart dit jaar. Het had veel erger kunnen aflopen, zo vindt de officier van justitie. De officier van justitie vindt dat het bij het ongeval in Neder gaat om roekeloos en levensgevaarlijk rijgedrag. De verdachte heeft langere tijd opzettelijk te hard gereden en was dronken en stoned. Dat hij na het ongeval weer is gaan rijden zonder rijbewijs laat zien dat de verdachte zijn lesje niet heeft geleerd. Ook acht de officier van bewezen dat de man in februari vorig jaar heeft getankt zonder te betalen. Wat overigens door de verdachte wordt ontkend. De aanklager eist 8 maanden gevangenisstraf en 2 jaar rijontzegging. De reclassering adviseert een deels voorwaardelijke straf met een ambulante behandeling en begeleiding. De verdediging vroeg om geen onvoorwaardelijke celstraf op te leggen. Dit doorkruist de hulpverlening die na een eerdere veroordeling is ingezet. Verder bestrijdt de raadsman dat sprake is van zwaar letsel, omdat er geen medische verklaring in het dossier zit. Op zondag 9 augustus vindt de jaarlijkse kastelenrit Vorden weer plaats. Startpunt, lunch en het einde is rijvereniging De Graafschap aan de Hamelandweg 2 in Vorden. Het gebruikelijke défilé zal rond 3 uur plaatsvinden in de Dorpsstraat in Vorden. De kastelenrit voert deelnemers door het karakteristieke landschap van de Achterhoek. De route gaat langs de kastelen van Vorden en biedt een combinatie van natuur, historie en cultuur. Circa 40 aanspanningen maken een tocht door het dorp en de omgeving. Een schouwspel van rijtuigen en kostuums uit begin 20e eeuw. De koetsiers steken veel tijd in een kloppend geheel. Dus de kleding en accessoires zijn op elkaar afgestemd. Het volledige programma, locaties, de route en informatie.

0: informatie is te vinden op de website. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
1: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we al met een hele warme dag te maken, maar vandaag is het zelfs niet minder. Er ontstonden vooral in het zuidoosten gisteravond wat regen- en onweersbuien. Die trokken ook nog wat richting het noorden. In Gelderland is her en der ook plaatselijk nog een enkele bui gevallen. Bijvoorbeeld Borculo en Halle, die hadden beide 4 mm. En tussen Hengelo en Zelm viel ook nog 1 mm of 3. Maar op de meeste plaatsen is het in Gelderland vrijwel niets gevallen. En ook de temperatuur bleef hoog de afgelopen nacht. Kwam niet onder de 20 graden. De dag die begint met veel bewolking. Het is ook wat klam, maar wel droog. In de loop van de ochtend komt vanuit het zuidwesten de zon wel wat vaker door. En de temperatuur zal dan nog snel oplopen tegen de 30 graden dan, rond het middaguur. Vanmiddag wordt het dan ook tropisch warm en door de hoge luchtvochtigheid zal het ook benauwd aanvoelen. En uiteindelijk wordt het een graad of 32 tot 33. Verder is er een afwisseling van wolkenvelden en zon en in de loop van de middag neemt de wolken wel weer wat toe en gaan er eind van de middag en begin van de avond enkele regen- en onweersbuien vallen. De koers die blijft tot laatst toch nog wel redelijk onzeker, maar ik verwacht zelf dat de meeste buien boven Duitsland vallen, de pittigste buien. En dat we in de Achterhoek ook hier en daar nog wel wat meer krijgen. Maar het wordt geen erg natte avond waarschijnlijk. En komende nacht is het ook droog en dan koelt het langzaam af. Temperaturen liggen dan rond de 20 graden. Nou, woensdag dan wordt het geleidelijk aan wat kouder, of minder warm moet ik zeggen. De wind die is zuidwestelijk en die trekt wat aan. En daardoor komt er ook minder warme lucht naar onze omgeving. In de middag wel wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 28 graden. Maar het zal allemaal wat aangenamer aanvoelen. Donderdag en vrijdag dan wordt het nog wat minder hoog met de middagtemperatuur. Donderdag een graad of 25. En vrijdag dan zitten we met 23 graden. In het weekend weer hogere temperaturen richting de 28 graden. De wind die draait wat meer naar zuidoostelijke richtingen. Maar verder blijft het vanaf morgen voorlopig weer droog.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. In Gelderland op de A325 Arnhem richting Duitsland. Daar staat bij Nijmegen 2 kilometer file, want er was een ongeluk gebeurd. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van een stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas.

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Voorprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wie heeft jullie geholpen met die nieuwe waterinstallatie?
2: Verhey uit Toldijk laten komen.
1: Rijden die met die blauwe werkbusjes?
2: Ja, en naast watertechniek doen ze ook installatiewerk en elektra. Die jongens kunnen alles.
1: Handig, want ik kan nog wel wat hulp gebruiken hier.
2: Mooi, zij ook.
3: Verhey Toldijk, sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Verhey Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheytoldijk.nl.
4: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Voorprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Voorprijs.nl. Dijk maar weg.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in

0: eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De natuurbrand in het noorden van Limburg laat zich moeilijk bedwingen, zegt de brandweer. Inmiddels is een gebied van 1 vierkante kilometer getroffen. De veiligheidsregio kan nog niet zeggen wanneer de situatie onder controle is.
4: Ik durf geen enkele voorspelling te doen. Ik denk dat het meer afhankelijk is van het weer en ook van de inzet van de manschappen die het veld in moeten om daadwerkelijk de vuurhaarden af te blussen.
3: Vanochtend is er een nieuw NL-alert verspreid, omdat het gebied dat last kan hebben van de brand groter is geworden. De politie neemt steeds vaker pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 ging het nog bijna om 4100 wapens. Vorig jaar waren het er ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Uit de cijfers valt niet te zeggen of er ook echt meer mensen met wapens rondlopen. De asielministers van alle EU-landen hebben deze ochtend een spoedoverleg over Ceuta. Vorige week bereikten tienduizenden migranten vanuit Marokko die Spaanse enclave. Correspondent Roemer Okhuizen vertelt dat er twee kampen zijn binnen de EU.
5: Enerzijds is Spanje dat zegt, die collega-landen die hebben ons niet geholpen. En anderzijds de grote groep EU-landen die zegt, ja, doordat Spanje die grenzen niet goed op orde heeft, brengen ze ons juist in het probleem.
3: Namens Nederland doet minister Van der Brink mee aan het spoedoverleg. Een Oekraïense aanval in de buurt van Moskou heeft aan 5 mensen het leven gekost. 6 mensen raakten gewond, meldt het regiobestuur. In de buurt van Sint-Petersburg was opnieuw een vestiging van webwinkel Wildberries het doelwit. Volgens Oekraïne worden daar spullen verkocht voor de oorlog. Het weer, zon en wolkenvelden. Later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een file in Gelderland die staat op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Bij Nijmegen staat 2 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: LNB Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
8: En dat maakt het verschil in het veld.
7: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorm moet zijn.
9: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
10: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar een gezelligste barbecue. Perfect voor buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten, barbecues en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garrison in Tolweg. Geen gedoe, daar is alles. vleesboerderijgarrison.nl.
11: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
12: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
11: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo, Gelderland.
13: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen.

0: Met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met eind augustus presenteert het Nationaal Onderduikmuseum in Aalten de bijzondere expositie Over Leven in de Marktkamer. Tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal van Aaltenaar Jan Tolkamp, die als dwangarbeider diverse concentratiekampen overleefde. Zijn memoires zijn door kunstenares Marijke van Dijk vertaald naar een uniek kunstproject. Jan Tolkamp werd op 30 januari 1944 opgepakt tijdens de razzia op de kerken in Aalten. Hij overleefde kamp Amersfoort en de verschrikkingen in Nazi-Duitsland, waaronder de kampen Husum, Swesing, Neuengamme en Ravensbrück. Op latere leeftijd voerde hij intensieve gesprekken over deze sporen uit het verleden met Marijke van Dijk. De gesprekken en de indrukwekkende memoires van Tolkamp leidden in 2010 tot een handgedrukte gelimiteerde editie van het kunstboek Over Leven. De expositie toont dit kunstboek, waarvan een exemplaar door de familie aan het museum is geschonken, samen met de originele kunstwerken en de rauwe persoonlijke teksten van Tolkamp. Zoals Van Dijk het omschrijft, het is zijn verhaal, uniek maar ook weer niet, want er zijn veel te veel van dit soort verhalen. Het lijden mag niet vergeten worden. Meer informatie over openingstijden en tickets van het Onderduikmuseum is te vinden op www.onderduikmuseum.nl.
0: Radio Ideaal.
2: Heb je een tip voor onze redactie? Mail dan naar redactie@radioideaal.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: In de Achterhoek zijn veel kastelen te vinden, toch zijn er maar weinig van binnen te bekijken. Het souterrain van kasteel Hakvort van Natuurmonumenten in Vorn kan wel worden bezocht. Een enthousiaste groep kasteelgidsen staat klaar voor een nieuw seizoen. Dwalen door de kelder. Tot en met 5 september kunnen geïnteresseerden op de meeste zaterdagmiddagen een kijkje nemen in de kelder van kasteel Hakvort tussen 1 en 4 uur. Terwijl bezoekers op eigen tempo dwalen door de ruimtes in de kelder, ontdekt men er het verhaal van landgoed Hakvort. Er zijn nog relicten uit de middeleeuwen en je krijgt een indruk hoe de laatste bewoners leefden. Geïnteresseerden dwalen door de verschillende ruimtes in de kelder van het kasteel. Hier is nog goed te zien waar het voor Hakvort allemaal begon en hoe de laatste generatie hier leefde. Dikke muren, ronde gewelven, historisch aanrechtblad, eeuwenoude kruisgewelven en de gemarkeerde plek van de oorspronkelijke waterput. In een kleine nis ontdek je een anekdote over ridder Berend, een glimp naar het leven in de middeleeuwen. De kasteelgidsen verwelkomen geïnteresseerden graag op de zaterdagmiddagen tussen 1 en 4 uur. De kasteelgidsen geven desgewenst een toelichting of vertellen vermakelijke anekdotes. Een tijdlijn onthult het verhaal van Hakvort.
0: Radio Ideaal. Organiseer jezelf een evenement of activiteit? Stuur jouw agendabericht naar redactie@radioideaal.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Hey, buurman.
2: Dag, buurvrouw.
1: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
2: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
3: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kies Stijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizerbergen ten oosten van Venray is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie zet Chinook-helikopters met waterzakken in om te blussen vanuit de lucht. De brand breidt zich uit vanuit het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook de omgeving van Nijmegen heeft last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd vanwege de rook, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. De Rabobank is er het afgelopen half jaar niet in geslaagd meer winst te maken. De netto-winst kwam uit op bijna 2,7 miljard euro, net zoveel als een jaar eerder. De bank verdiende meer aan bedrijven en hypotheken, maar de winst werd vooral gedrukt door tegenvallers in Zuid-Amerika. Van de oorlog in het Midden-Oosten lijkt de Rabobank tot nog toe weinig last te hebben. Oekraïne heeft opnieuw droneaanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zijn daarbij 5 mensen omgekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie neemt steeds meer pepperspray, luchtdrukwapens en gas- en alarmpistolen in beslag. In 2022 waren het er bijna 4100. Vorig jaar ruim 1000 meer, een stijging van bijna 27%. Volgens de politie worden de wapens meestal gekocht in Duitsland, omdat daar geen vergunning nodig is. Het weer, zon in wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
7: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé de Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar de Groes. Bij ons kan het allemaal.
6: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
8: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons Hemu team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemu.nl en start samen.
9: De Covic, ook voor recycling. Voor het storten van bouw- en sloopafval of snoeiafval tot asbest of hout. Maar ook het afhalen van zand, grind, tuingrond of menggranulaat. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
10: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij een Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie.
11: Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

zomers geluiden van al heel lang geleden. Deze van de Gibson Brothers en de Que Sera Mi Vida. Dinsdag vandaag, ja, zomers geluiden die komen er af en toe wel meer voorbij, denk ik. Want dat mag alweer deze week. Wij zijn er weer met natuurlijk de muziekservice. Onze fijne mix van muziek tot aan 12 uur. En dat doen we hier elke ochtend tussen 10 en 12 hier op Radio Ideaal. Over de zomer gesproken, daar komt er eentje. Kid Rock en All.

0: Ja, je weet het dat wij altijd bereikbaar zijn via de e-mail. En dat geldt ook voor schijven voor bedrijven. Want als jij zit te luisteren als bedrijf zijnde, winkel, instelling, kantoor of wat dan ook, ZZP'er, het maakt niet uit. Geheel vrijblijvend 2 uur lang de favoriete platen van jullie op de radio. Dat is mogelijk. Alleen moet je even aanmelden. Wij doen dat iedere eerste maandag van de maand. En meld het even aan op het e-mailadres. Dat is bedrijven@radioideaal.nl. Van ons krijg je snel een mail terug en je kunt dan meedoen. We maken het heel makkelijk. Het is lekker laagdrempelig, dus dat is wel fijn. Mail dan even naar bedrijven@radioideaal.nl.
1: De muziekservice. De drijfveer van de dag.

uit 1985 alweer, de formatie Het Goede Doel. En dat heette De Eenvoud. Ja, houd jezelf koel. Hitte is mogelijk net zo schadelijk voor je lichaam als alcohol en tabak. Goed, wat kun je zelf doen? Nou, experts die adviseren om tijdens warme dagen slim met hitte om te gaan. Zoek tussen 10 en 4 uur zoveel mogelijk schaduw op. Drink voldoende water en zorg voor verkoeling in huis. Airconditioning, ventilatie en voldoende groen rondom woningen kunnen volgens onderzoekers een groot verschil maken. Met de steeds warme zomers lijkt één ding duidelijk. Jezelf koel houden is niet alleen comfortabel, maar mogelijk ook een investering in je gezondheid.

0: talking. Het nieuws uit jouw regio.
1: Op zondag 9 augustus vindt de jaarlijkse kastelenrit Vorden weer plaats. Startpunt, lunch en het einde is Rijvereniging De Graafschap aan de Hamelandweg 2 in Vorden. Het gebruikelijke défilé zal rond 3 uur plaatsvinden in de Dorpsstraat in Vorden. De kastelenrit voert deelnemers door het karakteristieke landschap van de Achterhoek. De route gaat langs de kastelen van Vorden en biedt een combinatie van natuur, historie en cultuur. Circa 40 aanspanningen maken een tocht door het dorp en de omgeving. Een schouwspel van rijtuigen en kostuums uit begin 20e eeuw. De koetsiers steken veel tijd in een kloppend geheel. Dus de kleding en accessoires zijn op elkaar afgestemd. Het volledige programma, locaties, de route en informatie is te vinden op de website. De eer valt ten beurt aan Erik Scheffer van Wielen Nederland als hij op 8 augustus om 10 uur de opening zal verrichten van de 11e editie van de bromfietstentoonstelling Brommerskieken in de Karken in de Remigiuskerk aan de Dorpsstraat 20 in Steenderen. De tentoonstelling is geopend op zaterdag van 10 tot 5 en op zondag 9 augustus van 12 tot 5. Entree is €5 per persoon, inclusief koffie of thee. Kinderen kleiner dan een meter mogen gratis naar binnen. De kosten voor deelname aan de toerrit op zaterdag zijn €10 per persoon, inclusief entree. Neem voor meer informatie over Brommerskieken in de Karken contact op met Jan Bijvank via info@remigiuskerksteenderen.nl. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.
0: Het weer in de regio.
2: Gisteren hadden we al met een hele warme dag te maken, maar vandaag is het zelfs niet minder. Er ontstonden vooral in het zuidoosten gisteravond wat regen- en onweersbuien. Die trokken ook nog wat richting het noorden. In Gelderland is her en der ook plaatselijk nog een enkele bui gevallen. Bijvoorbeeld Borculo en Halle, die hadden beide 4 mm. En tussen Hengelo en Zelm viel ook nog 1 mm of 3. Maar op de meeste plaatsen is het in Gelderland vrijwel niets gevallen. En ook de temperatuur bleef hoog de afgelopen nacht. Kwam niet onder de 20 graden. De dag die begint met veel bewolking. Het is ook wat klam, maar wel droog. In de loop van de ochtend komt vanuit het zuidwesten de zon er wel wat vaker door. En de temperatuur zal er nog snel oplopen. Tegen de 30 graden rond het middaguur. Vanmiddag wordt het dan ook tropisch warm en door de hoge luchtvochtigheid zal het ook benauwd aanvoelen. En uiteindelijk wordt het een graad of 32 tot 33. Verder is er een afwisseling van wolkenvelden en zon en in de loop van de middag neemt de wolken wel weer wat toe en gaan er eind van de middag en begin van de avond enkele regen- en onweersbuien vallen. De koers die blijft tot laatst toch nog wel redelijk onzeker, maar ik verwacht zelf dat de meeste buien boven Duitsland vallen, de pittigste buien. En dat we in de Achterhoek ook hier en daar nog wel wat meer krijgen. Maar het wordt geen erg natte avond waarschijnlijk. En komende nacht is het ook droog.

koelt het langzaam af. Temperaturen liggen dan rond de 20 graden. Na woensdag dan, wordt het geleidelijk aan wat kouder, of minder warm moet ik zeggen. De wind die is zuidwestelijk en die trekt wat aan. En daardoor komt er ook minder warme lucht naar onze omgeving. In de middag wel wat stapelwolken, maar het blijft droog en het wordt 28 graden. Maar het zal allemaal wat aangenamer aanvoelen. Donderdag en vrijdag dan wordt het nog wat minder hoog met de middagtemperatuur. Donderdag een graad of 25 en vrijdag dan zitten we met 23 graden. In het weekend weer hogere temperaturen richting de 28 graden. De wind die draait wat meer naar zuidoostelijke richtingen. Maar verder blijft het vanaf morgen voorlopig weer droog.

De zus van Michael. Je hoorde Janet Jackson met What Have You Done For Me Lately. En het is weer zover, want wij gaan weer naar onze verjaardagskalender. En dat doen we vandaag. Op deze dinsdag 4 augustus. Jarig vandaag is de Nederlandse tekstschrijver en presentator Harm Edens. Hij wordt 65 jaar. En diezelfde leeftijd van 65 jaar bereikt ook de Nederlandse kleinkunstenaar, zanger, presentator Erik van Muiswinkel. De 44ste president van de VS, Barack Obama, ook die wordt 65 jaar. Worden ze vandaag allemaal 65, toch niet zeker? Nee toch? Dat zou wel heel toevallig zijn, hè? Nee, we hebben er hier, die zijn wat jonger. Dat is de laatste in de lijst. Dat is een tweeling. Cole en Dylan Spruce. Ja, het is een tweelingbroer en ze waren bekend. Ik keek dat vroeger wel eens met mijn twee jongens toen ze nog heel klein waren. Zack en Cody, dat kwam vroeger op tv. Daar zijn ze bekend van. En ze worden vandaag natuurlijk allebei 34 jaar. Vandaag op deze dinsdag natuurlijk iedereen weer van harte gefeliciteerd.

We gingen terug naar nummer 1 geluid. Momenteel uit de Nederlandse top 40. Shakira en Burner Boy met Die Die. Goed, de reclame staat alweer klaar. En het nieuws van 11 uur hoor je zo meteen. En daarna zijn wij er nog een uurtje met deze muziekservice hier op Radio Ideaal. En dat doen we met onze fijne mix van muziek. Nu terug in de tijd. En dat doen we maar liefst zo'n 25 jaar geleden. En toen kwam deze uit. Het werd de joekel van een hit. En het blijft een van mijn mooiste nummers uit de jaren 2000. Zeker wat drums betreft. Het is gewoon een prachtig nummer. Savridio en Play Live. De Bongo Bongo.

0: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren. Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaal bieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Hangon Weert. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
1: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuwbouw staan onze allround bouwspecialisten altijd voor je klaar. Hoogwaardige kwaliteit, of het nu gaat om advies of de daadwerkelijke bouw en oplevering. Ons hele team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewu, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewu.nl en start samen.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard product.

0: vakantiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS-journaal. De brand in het Limburgse natuurgebied Boshuizenbergen, ten oosten van Venray, is nog niet onder controle. Het blussen kan nog wel de hele dag duren, denkt de burgemeester van Venray. Honderden brandweermensen bestrijden het vuur op de grond. Defensie heeft Chinooks met waterzakken eronder ingezet om te helpen met blussen. De brand breidt zich uit van het zuiden naar het oosten. Een gebied van 1 vierkante kilometer staat in brand. Ook ten zuiden van Gelderland heeft men last van de rook. De camping bij Venray, die gisteren werd ontruimd, blijft vandaag dicht. Tussen Boksmeer en Venray rijden de hele dag geen treinen. Bij een droneaanval van het Soedanese leger op een rechtbank zijn zeker 35 mensen gedood. Tientallen mensen raakten gewond. Een lokale mensenrechtenorganisatie zegt dat er een zitting bezig was. Het gebeurde in een dorpje in een gebied waar de rebellen het nu voor het zeggen hebben. Ruim 3 jaar geleden raakte de rebellenbeweging RSF verwikkeld in een bloedige burgeroorlog met het Soedanese regeringsleger. Hulporganisaties en de VN noemen de oorlog in het Afrikaanse land de grootste humanitaire crisis ter wereld. De schattingen van het dodental lopen uiteen, maar beginnen bij 59.000. Ajax heeft een nieuwe keeper vastgelegd. De Duitse doelman Marc-André Ter Stegen wordt voor 1 seizoen gehuurd van FC Barcelona. De 34-jarige Ter Stegen werd met Barcelona 7 keer landskampioen en won in 2015 de Champions League. Volgens technisch directeur Jordi Cruijff heeft Ter Stegen een enorme staat van dienst en is hij een directe versterking voor de selectie. Vorige week trok Ajax al een andere Duitse international aan, middenvelder Julian Brandt. Het weer, zon en wolkenvelden en later vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt 29 tot 34 graden, morgen zon en stapelwolken 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen knock-out.

Maroon 5 samen met Christina Aguilera en je hoorde Move Like Jagger. Fijn dat je erbij bent, fijn dat je luistert. Wij draaien de fijne mix van muziek voor je en dat doen we hier elke ochtend hier bij Radio Ideaal.

1973, een joekel van een hit voor deze Haagse formatie. Ze gingen helemaal een beetje, ja, toch wel de wereld rond met dit nummer, The Way I Love. We hadden daarvoor uit in de jaren 90 de Ultimate Chaos met Casanova. Nederlandstalig daar weer voor van Cadans en De Wind. We doen nog een Nederlandstalige. 1983, hier gaan we terug naar formatie Normaal. En dit is toepasselijk voor de tijd van dit jaar met al het stikstofproblemen, want het is toch zo, de boer...

Uit de eind jaren 90 alweer. She Moves met Waking All the World. En daar zat nog voor Normaal met De Boer is Troef. Ja, en ik ben een hele grote voorstander van de boeren. En ik steun ze ook helemaal. Ik sta altijd achter ze. Want ik vind de boeren, die hebben we hier in Nederland gewoon heel erg hard nodig. Dus eventjes deze speciaal voor jullie. Voor alle boeren die luisteren. De Boer is Troef was dat. Goed, we gaan nu terug naar de jaren 80. En dat doen we met een opname van Nick Kershaw. Ja, zomersplaatje misschien toch wel weer. I won't let the sun.

and Living Next Door to Alice. Er is ook nog een andere uitvoering hiervan. Gompie was dat. Maar daar zat natuurlijk collega Peter Koelewijn natuurlijk achter. Goed, wij gaan maar even naar een nieuwsfeitje. Dit heb ik er afgehaald de afgelopen week. Namelijk Shell die verkoopt alle projecten voor hernieuwbare energie in Europa. Het gaat onder andere om zonnestroomparken en windmolenparken op het land. Ook plekken waar energie wordt opgeslagen doet het bedrijf van de hand. Het Franse bedrijf Total Energies die neemt de activiteiten over die samen goed zijn voor de opwekking van ongeveer 0,5 gigawatt aan stroom. En dat is 12% van alle energieprojecten van Shell. Shell die neemt steeds meer afstand van de ambities op het gebied van hernieuwbare energie. Total Energies die investeert daar juist meer in.

0: Je hoorde David Bowie uit 1984 met Blue Jean. Als juist een product van eigen bodem. Rondé, een hard to say goodbye. En over een product van eigen bodem gesproken. We doen er nog eentje. Maar dan een Nederlandstalige.
1: De muziekservice. Tijdens en na de koffiepauze. De drijfveer van de dag.

Ja, toch wel weer een klein beetje zomerse opname deze van Ozone met Dragostea Dintij. Drukwerk, die zat daarvoor met Marianneke. Een hele gezellige Nederlandstalige. Goed, dit was die voor vandaag, de muziekservice. We zijn er morgenochtend weer vanaf 10 uur natuurlijk weer. En wat mij betreft, geniet van deze dag. Een hele fijne dag. En blijf er gezellig bij, hier bij Radio Ideaal. Hier nog terug naar de jaren 70. Een hele grote joekel van Annette, ABBA en de Dancing Queen.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
3: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
4: Of zo.
5: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
2: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
6: Hemu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot nieuw.

levering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen. Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, beginnen te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij.

0: ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem. Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Robert Walters met het NOS-journaal. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de Waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met die privacygegevens doet en met wie het wordt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten dat heeft en wanneer ze seks hebben. Omdat dit zeer persoonlijke gegevens zijn, mogen die niet worden verzameld. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onduidelijk is of de apps informatie doorgeven aan bijvoorbeeld reclamepartners. Honderden brandweermannen proberen bij Venray de natuurbrand onder controle te krijgen. Het vuur is nu aan de bosrand, meldt 1 Limburg. En de brandweer probeert te voorkomen dat het overslaat naar bewoond gebied. Naast een camping zijn ook enkele woningen ontruimd. Doordat de wind is gedraaid, ruiken mensen in Gelderland en net over de grens in Duitsland ook de rook. Het Soedanese leger heeft een drone-aanval uitgevoerd op een rechtbank in een dorp in Noord-Dorp Darfur. Volgens een mensenrechtenorganisatie zijn er 35 doden en tientallen gewonden. Het dorp is in handen van RSF-opstandelingen. Op het moment van de aanval was in de rechtbank een zitting aan de gang. Oekraïne heeft opnieuw drone-aanvallen uitgevoerd op distributiecentra van webwinkel Wildberries in Rusland. In de buurt van Moskou zouden daarbij 5 mensen om het leven zijn gekomen. Opslaglocaties van Wildberries zijn vaker doelwit van Oekraïnse drones, omdat daar volgens Kiev goederen zijn opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Het weer, veel zon en weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
3: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas echt verliefd. De melktechniek en de stalinrichting. Oh, daar gaat mijn hart nog sneller verkloppen. Ja, voor mij is Woperijs echt de totaaloplossing voor de agrarische sector. Woperijs.nl. Tijd maar weg.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
3: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woperijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woperijs.nl. Dijk maar weg.
5: Ben je tussen de 7 en 19 jaar en lijkt het je leuk om te voetballen in een gezellig team? Kom dan voetballen bij ZZC20 in Zelhem. Jeugdvoetbal is bij ons belangrijk en het plezier staat voorop. Onze trainers zorgen ervoor dat je je snel thuis voelt en steeds beter wordt. Of je nu al ervaring hebt of nog nooit tegen een bal hebt getrapt, je bent van harte welkom. Einde grote vakantie starten we weer. Doe je mee? ZZC20, daar hoor jij bij. Wow.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 6 augustus organiseert IVN NMA een wandeling op landgoed Amsen om te genieten van de sfeer die er 's avonds in het bos heerst. Deze natuurwandeling gaat door gemengd bos en over bloeiende heide waar misschien reeën en moeflons te zien zijn of uilen te horen. De tocht wordt begeleid door natuurgidsen die het gebied heel goed kennen. De start is om 7:30 op 6 augustus en voor zonsondergang is men terug bij het startpunt. Dat is de parkeerplaats Laan Amsen 1 bij het Sterrenbos in Laren. Daar staat bij terugkeer ook een kop thee klaar. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.
0: Radio Ideaal.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.
1: Ooh.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. De eer valt ten beurt aan Erik Scheffer van Wielen Nederland als hij op 8 augustus om 10 uur de opening zal verrichten van de 11e editie van de bromfietstentoonstelling Brommerskieken in de Karken in de Remigiuskerk aan de Dorpstraat 20 in Steenderen. De tentoonstelling is geopend op zaterdag van 10 tot 5 en op zondag 9 augustus van 12 tot 5. Entree is €5 per persoon, inclusief koffie of thee. Kinderen kleiner dan een meter mogen gratis naar binnen. De kosten voor deelname aan de tourrit op zaterdag zijn €10 per persoon, inclusief entree. Neem voor meer informatie over Brommerskieken in de Karken contact op met Jan Bijvank via info@remigiuskerksteenderen.nl. In het weekend van 11, 12 en 13 september is het grootfeest in Halle. De sportvereniging Halle viert haar 100-jarige jubileum. De feestcommissie is al anderhalf jaar bezig met de voorbereidingen. Randy Radstaak is behalve kantinebeheerder en assistent-trainer ook de voorzitter van de jubileumcommissie. Op zaterdag houden we een receptie voor iedereen die SV Halle een warm hart toedraagt, zo laat Radstaak weten. We hopen dat er veel mensen komen die zich nu of in het verleden betrokken voelden bij de club. Tijdens die middag zullen we ook een koninklijke erepenning uitgereikt krijgen. Na de receptie, om 5 uur, is er een wedstrijd tussen de selectiespelers van SV Halle en een team van SV De Rebellen, een team van oud-profs. 'S Avonds is er een groot feest met de Perfect Show Band. Het feestweekend begint overigens al op vrijdagmiddag. Dan zijn er activiteiten voor de jeugd en 's avonds is er een sportcafé met Gert Jacobs, Mario Been en een mystery guest. Bas van Veenendaal van Ziggo Sport presenteert de avond. Daarna zal de afsluiter zijn een optreden van Mel en Dan. Zondagmiddag staat er een derby op het programma waardoor veel mensen rijkhalsend naar wordt uitgekeken. Wolversveen komt dan op bezoek met een groot aantal oudspelers, zo zegt Radstaak. Ik denk dat ze wel met een mannetje of 30 komen. We spelen tegen hen met ook zo'n 30 oudspelers, die in de leeftijd variëren van eind 30 tot ver in de 70. Kaarten voor het feestweekend zijn te verkrijgen via de website van SV Halle. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Tot en met 13 september wordt voor het eerst de Baakse Beek Kunstbiennale georganiseerd. Langs het stroomgebied van de Baakse Beek en de Veengoot verschijnen op 11 plekken moderne kunstwerken van kunstenaars uit de regio. Veel van deze werken zijn gemaakt van natuurlijke materialen en gaan over één thema dat steeds urgenter wordt: klimaatverandering. Bij elk kunstwerk hoort ook een gedicht van de kunstenaar, in het Nederlands en vertaald in het Achterhoeks. Daardoor kijk je niet alleen naar een monumentaal beeld, maar sta je ook even stil bij het landschap waarin je staat en bij wat er in dat landschap verandert. De organisatoren willen bezoekers het gebied echt laten beleven. Daarom hebben ze een fietsroute van ongeveer 30 kilometer gemaakt die alle kunstwerken met elkaar verbindt. Je fietst door het prachtige coulissenlandschap van de Achterhoek langs landgoederen, beken, bossen en water. Bij elk kunstwerk staat bovendien een bord van Waterschap Rijn en IJssel of van Staatsbosbeheer met uitleg over het landschap van nu en hoe het zich in de toekomst kan ontwikkelen. Voor wie de route wil fietsen en meer wil weten over de kunstenaars, is er een routeboekje gemaakt met interviews en achtergrondverhalen. Het boekje is verkrijgbaar bij de VVV's in de regio en bij diverse verkooppunten langs de route.
0: Radio Ideaal.

0: Help! Is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos. Jubilea, bruiloften, verjaardagen, zakelijke vergaderingen. Bij de Boldiek wordt elke bijeenkomst speciaal. Oh, dit is zo fijn. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd. Ik weet het. Ik ga naar de Boldiek. Ontdek jij ook de mogelijkheden op boldiek.nl?
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Zin in een gezellige zomerborrel? Bestel onze foodtruck of kom naar onze sfeervolle locatie voor een volledig verzorgde barbecue of borrel. Helemaal tot in de puntjes geregeld. Kijk snel op boldiek.nl.
3: Schat, de oprit is echt bult en gat.
4: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
3: Veldhuizen wie?
4: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengraafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
3: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
5: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: samen.
1: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. Voor de kust van Noord-Frankrijk is een boot met migranten in brand gevlogen. Aan boord waren 157 mensen. Ze zijn allemaal gered. De Franse autoriteiten hadden de boot al snel in de gaten toen deze gisterochtend vertrok richting Engeland. De reddingsdienst haalde daarna 5 mensen van boord. Waarom is niet bekendgemaakt. De andere opvarenden wilden niet van boord. De motor van de boot vatte daarna tijdens de overtocht vlam. De migranten zijn opgevangen door de Franse reddingsbrigade en de Britse kustwacht. Nederland en België moeten meer samenwerken bij het opwekken van elektriciteit. Premier Jette heeft dat gezegd in Antwerpen bij de officiële ingebruikneming van het hoogspanningsproject Brabo 3. Dat is onder meer bedoeld om de uitwisseling van energie tussen Nederland en België eenvoudiger te maken. Energievoorziening is volgens Jette steeds meer een veiligheidsvraagstuk geworden. De Belgische premier De Wever noemt het project belangrijk voor de energiezekerheid en autonomie. De autoriteit persoonsgegevens is bezorgd over de gezondheidsapps die de menstruatiecyclus bijhouden. Volgens de waakhond is het onduidelijk wat zo'n app met de privacygegevens doet en wie dat krijgt gedeeld. Bijna een kwart van de Nederlandse vrouwen gebruikt een app waarmee ze invullen wanneer ze ongesteld zijn geworden, welke hormonale klachten er zijn en wanneer ze seks hebben. Het weer, veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten van het land kan het regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bij tuincentrum Bloemendaal.

0: In Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: De lekkerste patat en snacks komen uit de snackwagen van Vleesboer Leghartsen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of verjaardag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
0: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: L&B Vorm. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorm moet zijn.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat

0: hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
1: Radio Ideaal 107,8.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijs.

0: ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zilhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
1: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal. Hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
2: De Covic, ook voor loonwerk. Voor het zaaien en bemesten van het gewas, tot het maaien en persen van grote balen. Het totaal loonwerkpakket en ook deskundig advies. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
3: Je luistert naar Radio Ideaal, het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Ron de Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De brand lijkt zich nu door de wind verder naar het oosten te verspreiden. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. De temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rondom de brand is afgezet en dat gaat ongeveer tussen het gebied van de snelweg A73 en de grens met Noord-Brabant. Door hevige bosbranden bij Bordeaux zijn honderden granaten en munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Tijdens de branden van de afgelopen dagen waren in een dorp bij de Franse stad verschillende explosies te horen. Er werd gedacht dat het ging om gasflessen, maar nu blijkt dat het munitie was. Granaten explodeerden en vlogen alle kanten op, zegt de burgemeester van het dorp. Het aantal gemeenten dat te weinig asielopvang regelt en daarom onder toezicht van het kabinet staat is opgelopen tot 24. Dat heeft minister Van der Brink van Asiel en Migratie gezegd. Elke maand komt zijn ministerie met een lijst van gemeenten die niet aan de spreidingswet voldoen. Vorige maand werden de eerste 10 gemeenten onder toezicht gesteld en nu zijn er 14 bijgekomen. Dat betekent onder meer dat de verantwoordelijke wethouders op het ministerie uitleg komen geven en dat er afspraken worden gemaakt over het beschikbaar stellen van een locatie met een opvangplek. De afgelopen 2 weken zijn 700 mensen in Congo overleden aan ebola. Dat brengt het totale aantal doden op 1700 sinds de uitbraak zo'n 3 maanden geleden begon. Het aantal besmettingen met het virus is gestegen naar ruim 3800. Het weer: veel zon, weinig wind. Vanmiddag vanuit het zuiden wat bewolking en in het oosten kan het gaan regenen. Het is maximaal 34 graden. Morgen zon en stapelwolken en iets koeler dan vandaag, 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Wilt u een topspeler van uw automaat? Kom langs bij de Hoge Voort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.

0: Kring, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie.

0: service en onderhoud van je auto, ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewandeert.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. Vier dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Vooraf inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
0: Radio Ideaal.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Bertine Hermans. De eerste gecombineerde boeken- en streekproductenmarkt in Borculo werd een groot succes en wordt daarom vervolgd. De tweede editie van de markt staat inmiddels gepland voor 23 juni 2027. Met het evenement wilden de organisatoren mensen met elkaar verbinden en extra bezoekers naar het centrum van Borculo trekken. Deze doelstelling is ruimschoots bereikt. Er was veel belangstelling voor zowel de boekenmarkt als de streekproductenmarkt. Bezoekers konden op zoek naar mooie en bijzondere boeken en kennis maken met een gevarieerd aanbod aan streekproducten. De combinatie van het aanbod en de gezellige sfeer zorgde ervoor dat veel bezoekers langer in het winkelcentrum bleven. Ook de terrassen profiteerden van de extra drukte. Met de actie Rugzakjes vol hoop roepen de gemeente Winterswijk en WUH inwoners op om nieuwe schoolspullen in te zamelen voor kinderen in Oekraïnse partnergemeentes Berislav en Klevisch. Vrijdagochtend gaf wethouder Mark de Pas het officiële startsein door de inzamelboxen bij de HEMA in Winterswijk te plaatsen. Voor veel kinderen in Nederland begint een nieuw schooljaar met een nieuwe rugzak en schoolspullen. Voor duizenden kinderen in Oekraïne is daardoor de oorlog niet vanzelfsprekend. Bij de HEMA in Winterswijk staan vanaf nu inzamelboxen waar nieuwe, ongebruikte schoolspullen kunnen worden ingeleverd. De artikelen hoeven niet van de HEMA te zijn. Belangrijk is alleen dat ze

zijn de initiatiefnemers vragen, onder meer om schriften, schrijfpapier, pennen, potloden, kleurpotloden, stiften, etui's, gummen, puntenslijpers, linealen en alles wat maar met school te maken kan hebben. De gemeente en WUH hopen dat er veel inwoners, scholen, verenigingen en bedrijven aan de actie deelnemen. Iedere bijdrage, groot of klein, helpt Oekraïense kinderen aan een betere start voor het nieuwe schooljaar. Tot zover een overzicht van het nieuws uit de regio.

0: Mijn koeien drinken meer dan ik? Dat zegt wat. Daarom heb ik Verheij uit Toldijk laten komen.
1: Voor een extra waterbron- en pompinstallatie?
0: Ja.
1: En? Werkt het?
0: De koeien zijn tevreden.
1: En jij?
0: Ook. Behalve dat ik nu ook zo'n handige jongen wil zijn.
2: Verheij Toldijk. Voor bronboringen, installatiewerk, elektra- en watertechniek. Sterk in techniek, thuis in het buitengebied. Ben jij wel een handige jongen?
3: Of dame?
2: Verheij Toldijk zoekt nieuwe collega's. Bekijk de vacatures op verheijtoldijk.nl.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Robert Walters met het NOS Journaal. Het blussen van de brand in Limburg is moeilijk vanwege de steeds draaiende wind. Dat zegt de veiligheidsregio. De kans is dat de brand zich door de wind uit het westen verder naar het oosten verspreidt. De komende uren worden spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Temperaturen lopen op en de wind neemt toe. Volgens de burgemeester van Venray is de kans op regen en onweer later vandaag ook niet gunstig voor de ontwikkeling van de brand. Het gebied rond de brand is afgezet. Het ligt ongeveer tussen de A73 en de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde stoptekens van de politie. Hij werd uiteindelijk opgepakt bij Hendrik Ido Ambacht. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig vanuit het zuiden. Kan in de loop van de middag gaan regenen en onweren. Dit was het NOS Journaal.
6: Dag buurvrouw.
7: Hey buurman.
6: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
7: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
8: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: De Filmweide organiseert in augustus een openluchtbioscoop in Zelhem en Tolderijk. Midden in een wei in oude strandstoelen kunnen liefhebbers op een zomerse vrijdag in of zaterdagavond bij een ondergaande zon en opkomende maan met familie en vrienden genieten van een film. Op vrijdag 7 augustus draait Mamma Mia de ABBA-film in romantische sfeer. Op zaterdag 8 augustus is er de film Bruce Springsteen, Deliver Me to Nowhere, die zich afspeelt in de jaren 80. Deze films zijn te zien in de retro-campingstijl van de filmweide Zelhem. Daarna verhuist het filmweide-team naar Toldijk. Op 14 augustus is daar de film Cruella te zien, een leuke film met veel Dalmatiërs, actie en avonturen. Op 15 augustus komt de film Johnny Cash, I Walk Down the Line, een mooie film over zijn leven met ups en downs en veel muziek. De organisatie adviseert om niet te laat te boeken. Dat kan via www.filmweide.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.
0: Radio Ideaal.

Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.

0: water, licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tiestijntjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Opnieuw is een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het Openbaar Ministerie. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar oud. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. FIFA-baas Infantino heeft de Amerikaanse president Trump niet om steun gevraagd na alle kritiek op zijn WK-plan. Dat meldt de Wereldvoetbalbond op sociale media. Infantino wilde aandelen verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Volgens de krant de New York Post heeft Infantino meermaals geprobeerd om daarover te praten met Trump, maar volgens de FIFA is dat verzonnen. Intussen heeft Infantino zijn plannen teruggetrokken. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Het betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizenbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. Bij een snelheidscontrole is vannacht een automobilist opgepakt die onder invloed was van drank en drugs. De man van 40 werd gespot op de A15 bij Papendrecht. Hij reed 246 km per uur en negeerde de politie. Hij is opgepakt, zijn rijbewijs is ingenomen en zijn auto is in beslag genomen. Het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden kan aan het einde van de middag gaan regenen en onweren. Het is tussen de 30 en 33 graden. Vannacht kan er in het zuidoosten ook gaan onweren. Het koelt niet verder af dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
6: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
5: Volg ons ook op Facebook en Instagram voor leuke acties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
7: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
8: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen nog hout.
9: De Covic, ook voor afvalcontainers. Bestel nu snel je

0: containercontainer in onze webshop. Van 3 tot 40 kuub, gebracht en weer opgehaald. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
1: Heb je jonge kinderen en lijkt het je leuk om je kind kennis te laten maken met voetbal? Dan zijn jullie samen van harte welkom om einde grote vakantie een kijkje te komen nemen bij voetbalvereniging ZZC20 in Zelhem. Onze jongste jeugd maakt spelenderwijs kennis met voetbal op Sportpark de Pluimerskamp en maakt nieuwe vriendjes en vriendinnetjes. Kijk op zzc20.nl en meld je kind aan voor een paar proeftrainingen. Jullie zijn van harte welkom. ZZC20, daar wil je bij horen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Popplaten, concertfoto's van fotograaf Geert de Groot zijn deze zomer te zien in de Almense Kerk. Tijdens de zomermaanden juni, juli en augustus organiseert Museum Staal een extra tentoonstelling passend bij de tentoonstelling. Kom kijken naar muziek. Geert de Groot is professioneel fotograaf in Almen en gespecialiseerd in portret- en landschapsfotografie. Zijn liefde voor beeld gaat hand in hand met een andere grote passie, muziek. De afgelopen jaren heeft hij een grote verzameling concertfoto's bij elkaar gefotografeerd, onder andere als fotograaf bij Huntenpop in Ulft en voor deze expositie in de kerk van Almen afgedrukt. Tussen de concertfoto's door krijgt de bezoeker ook een andere kant van de Groots werk te zien. Een selectie van zijn verstilde landschapsfoto's vormt een voorproefje van zijn binnenkort te verschijnen fotoboek Composities in de Groot. De tentoonstelling Popplaten is te zien in de Almense Kerk tot en met 29 augustus, 7 dagen in de week. De openingstijden zijn te vinden op de website van Museum Staal.
0: Radio Ideaal

0: Verkeersinformatie.
1: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 van Arnhem naar de Duitse grens staat tussen knooppunt Oud-Dijk en de grens een file van 2 kilometer en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
2: Een slechte vacht, problemen met de huid of geregeld maag- en darmklachten? Wanneer je hond daar last van heeft, kan andere voeding de oplossing zijn. Total Bite Fresh is er speciaal voor overgevoelige honden van alle rassen en leeftijden. Ga voor meer advies naar de dierenspeciaalzaak van de Achterhoek, Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
4: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
3: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
5: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
6: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
5: Veldhuizen wie?
6: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
5: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
6: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
5: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
7: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
8: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazonnat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De burgemeester van de gemeente Venray heeft een noodverordening afgekondigd.

0: aangekondigd voor het gebied waar de natuurbrand woedt. Daarmee krijgen de hulpdiensten alle ruimte om het vuur te bestrijden. Dat betekent onder meer dat mensen het gebied niet in mogen. De brand in Limburg is moeilijk te bestrijden. De wind draait telkens en neemt in kracht toe. Het wordt volgens de brandweer de komende uren spannend in natuurgebied Boshuizerbergen. Het gebied dat is afgezet loopt ongeveer van de snelweg A73 tot de grens met Noord-Brabant. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Opnieuw is er een verdachte opgepakt vanwege het voorbereiden van een terreuraanslag. Het is een man van 18 uit Kesteren in Gelderland, meldt het OM. De politie heeft zijn woning doorzocht en gegevensdragers in beslag genomen. Vorige week werden in hetzelfde onderzoek al 3 andere terreurverdachten opgepakt uit Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar. Zij zijn tussen de 16 en 19 jaar. 2 van hen werden eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Wat hun relatie is met de man uit Kesteren is onduidelijk. Louis van Gaal is niet door de KNVB benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Dat bevestigt de voormalige bondscoach aan de NOS. Van Gaal herhaalt dat hij het Nederlands elftal wel zou willen helpen. Op welke manier, zegt hij niet. Volgens Van Gaal heeft de KNVB veel tijd nodig om een opvolger te vinden voor Ronald Koeman. En staan er niet veel kandidaten in de rij. Dan het weer op de meeste plaatsen droog en zonnig. Vanuit het zuiden buien. Het is tussen de 30 en 33 graden. Morgen opnieuw veel zon, maar wat minder warm met maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd boer zoekt stalseizoen met boer Gert in Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: De lekkerste patat en snacks komt uit de snackwagen van Vleesboerderij Garrissen. Perfect voor elk buurtfeest, bedrijfsborrel, open dag of vierdag. En dat tegen een vooraf afgesproken prijs per persoon. Kijk op de site of bel voor de mogelijkheden. Vleesboerderij Garrissen in Tolweg. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrissen.nl.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Duid maar weg.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
5: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
6: Of zo.
7: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
4: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
8: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Van dinsdag 4 tot en met vrijdag 7 augustus staat Laren Gelderland opnieuw in het teken van de fietsvierdaagse De Achterhoek. Vier dagen lang ontdekken honderden fietsers de afwisselende natuur, sfeervolle dorpen en karakteristieke landschappen van De Achterhoek en Salland. Deelnemers kunnen iedere dag kiezen uit routes van ongeveer 30, 45 of 60 kilometer. De zorgvuldig uitgezette tochten voeren langs kronkelende landweggetjes, bossen, historische boerderijen en uitgestrekte weilanden. De organisatie stelt elk jaar nieuwe routes samen, zodat zowel vaste deelnemers als nieuwkomers steeds weer nieuwe plekken in de regio ontdekken. De fietsvierdaagse is geschikt voor jong en oud. Speciaal voor gezinnen met kinderen is er op woensdag 5 augustus een kinderroute van ongeveer 15 kilometer. Terug op het terrein zijn er nog een aantal leuke verrassingen voor de jonge deelnemers. Wie juist wat meer uitdaging zoekt, kan op donderdag kiezen voor een extra lus van 20 kilometer bij de 60 kilometer route. De routes zijn duidelijk bewegwijzerd en daarnaast beschikbaar als GPX-bestand voor gebruik op fietsnavigatie. De 80 kilometer route is uitsluitend als GPX-route beschikbaar. Op het start- en finishterrein aan de Verwoldseweg is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast is er een bewaakte fietsenstalling waar deelnemers 's nachts hun fiets of scootmobiel veilig kunnen stallen en indien nodig kunnen opladen. Voor

0: inschrijven kan via de website www.fietsvierdaagseachterhoek.nl. Daarnaast is het mogelijk om op zondag 2 en maandag 3 augustus tussen 10 en 4 uur in te schrijven bij de stand bij Langenberg in Laren. Tijdens de fietsvierdaagse kunnen deelnemers zich eveneens dagelijks aanmelden op het stad- en finishterrein aan de Verwoldseweg.
1: Radio Ideaal

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door JVL Entertainment. Voor meer informatie kijkt u op jvlentertainment.nl.
1: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op

0: garagetering.nl. Of kom naar de Boeningsteeg tussen Zellum en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Aangewoon Weert.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materieel, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden groter geworden. De veiligheidsregio's hadden daarom bosbranden verwacht, maar de grote brand in Venray heeft ze verrast. Daar is zo'n 100 hectare natuur verwoest en het vuur is nog steeds niet onder controle. Ook in Brabant voedt een brand in de buurt van Valkenswaard. De Europese ministers van Migratie zijn het erover eens dat Spanje goed heeft gehandeld rond de bestorming van de exclave Ceuta. Tijdens een spoedoverleg zeiden de 27 landen dat ze solidair zijn met Spanje. Eerder uitten meerdere Europese landen nog kritiek. Zo riep Italië op om Spanje uit de Schengenzone te zetten vanwege de crisisaanpak. Na het spoedoverleg is er weinig over van die kritiek. Eurocommissaris Brunner zegt dat Spanje de grenzen van de EU goed heeft bewaakt. Hij zegt verder dat Brussel Spanje ook financiële steun heeft aangeboden om de grens te beschermen. De KNVB heeft de afgelopen tijd mensen gesproken die mogelijk bondscoach van Oranje willen worden. Of er nog steeds meerdere kandidaten zijn, is niet bekendgemaakt. Louis van Gaal zegt dat hij niet is benaderd voor een terugkeer als trainer van Oranje. Hij herhaalt wel dat hij het Nederlands elftal wil helpen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van het land code rood. Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt een bosbrand. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.

0: is Achterhoek Totaal. Vandaag met de volgende onderwerpen.
1: Ja, we hadden even een valse start, maar we zijn er dan toch met lokaal en regionaal nieuws. Het weerbericht met onze eigen weerman Gerrit Vossers en agendaberichten. En wat hebben we vanavond nog meer? Aanstaande zaterdag dan presenteert schrijver Marinus Nijman zijn eerste jeugdboek Het Drakenei. En Marinus en illustratieve vormgever Fabienne die vertellen er straks over. En op 15 augustus vindt de Vrije Slag door de Berkel weer plaats in Zutphen. En van Felix Post hoor je daar straks alles over. Goedenavond, welkom bij de uitzending van dinsdag 4 augustus. Dus het programma wordt vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. En de volgende plaat die je gaat horen, dat is er eentje van de Roubettes uit 1974. En die heet Sugar Baby Love.
0: Achterhoek Toon.

0: Sugar Baby Love hoorde je van de Rubettes. Aanstaande zaterdag dan presenteert schrijver Marinus Nijman zijn eerste jeugdboek Het Drakenei. En Marinus en Fabienne die zijn hier te gast bij ons. Goedenavond Marinus, Fabienne, welkom bij ons.
1: Goedenavond.
2: Hallo, goedenavond.
0: Ja, Marinus, om even bij jou te beginnen. Kan je iets over jezelf vertellen? Waarom ben je gaan schrijven?
1: Ik ben gaan schrijven omdat ik vanuit mijn beroep als docent, als talendocent, altijd wel te maken heb gehad met literatuur. En ik schreef vanaf mijn vroege jeugd schreef ik al verhaaltjes, gedichten en dergelijke. Ja. En dit jeugdboek is in eerste instantie voor de kleinkinderen geschreven. Maar er waren meer mensen die zeiden, oh, daar wil ik eigenlijk ook wel een boekje van hebben. En vandaar dat het jeugdboek wel officieel uitgebracht wordt.
0: Ja, want wat heb je hiervoor geschreven? Voor volwassenen ook? Of alleen
1: voor volwassenen gedichten en songteksten. Ja. Dat soort zaken.
0: Ja, ja, en dus nu een jeugdboek hè, voor
1: nu
0: de kleinkinderen.
1: Een jeugdboek, ja, ja. Dus het eerste jeugdboek.
0: Ja, ja. Fabienne, jij bent illustratrice, vormgever. Kan jij iets over jezelf vertellen?
2: Ja, nou, ik ben Fabienne. Ik ben het nichtje van Marinus. En ja, ik maak inderdaad illustraties voor verschillende dingen. Veel posters of geboortekaartjes, trouwkaartjes. Maar ook live illustreren op bijvoorbeeld bruiloften of evenementen. Dan teken ik de gasten als een soort van cadeautje voor de mensen die daar komen.
0: Ja. Ja. En nu heb je een voor het drakenei getekend. Ja. Hoe ging dat? Lukte dat een beetje?
2: Ja, dat ging. In het begin was het wel even zoeken. Want ik had al niet eerder voor een kinderboek kindertekeningen gemaakt. Maar toen ik eenmaal een beetje een leuke stijl te pakken had. En Marinus had echt wel wat mooie dingen in zijn hoofd van wat hij wou zien in het boek. Dan kwamen we er eigenlijk wel mooi snel uit.
0: Ja, ja. Marinus, waar gaat dit boek eigenlijk over? Het heet Het Drakenei. Je gaat niet te veel vertellen.
1: Nee, je gaat niet te veel verklappen, maar het is een heel toegankelijk fantasieverhaal over vriendschap, verantwoordelijkheid. En er is een hele dunne grens tussen angst bij kinderen met name en verbazing die ze hebben. Het begint met de vondst van een ei, een heel groot ei in de beek van Twinkelburg. En ja, we kunnen niet te veel verklappen, nee. Maar het is in ieder geval dat drakenei. Er komt natuurlijk op een gegeven moment komt daar een draakje uit. Ja. En de kinderen Daisy en Dieter, die proberen dat dan ook een plaats te geven in hun leven, heel kort.
0: Ja, hoe ben je op dit idee gekomen? Op dit verhaal?
1: Nou, dat is een hele goeie, want dat weet ik niet altijd van tevoren zeg maar, waar ik over ga schrijven. Op een gegeven moment komt het in me op en dan lopen er allerlei verhaallijnen door elkaar en dan uiteindelijk wordt het één verhaallijn. En dit was de fantasie van een draakje. Nou weet ik dat het thema draak is niet bepaald origineel, maar de uitwerking ervan is denk ik wel origineel zoals het in het jeugdboek is. Want het zijn draken die

0: die uiteindelijk beschreven worden, die niet alleen vernietiging brengen bij bijvoorbeeld bij mensen die in het dal wonen, maar die dus ook redding kunnen brengen. En dat is dus de grote verrassing, denk ik, van het boek.
1: Ja, ben je er lang mee bezig geweest?
0: Ik denk meer dan een jaar.
1: Ja. Zo lang wel?
0: Ja, echt wel. Ja. Ja, voordat het helemaal uitgekristalliseerd is. En met behulp van Fabienne, moet ik zeggen, want tijdens het schrijven krijg je ook al die ideeën van illustraties, is Fabienne degene die me wel scherp gehouden heeft en me ook op de vingers tikt af en toe. Zei van, ho, wacht even, daar moet je wel even op letten.
1: Ja.
0: Dus ik ben heel dankbaar voor haar inbreng.
1: Ja,
0: in deze.
1: Het moet al een beetje kloppen met elkaar ook, hè? Het verhaal en de tekeningen.
0: Precies.
1: Ja. Ja. En ben jij lang bezig geweest, Fabienne, met dit boek?
2: Ik denk dat het inderdaad ongeveer een jaar geleden is begonnen. Dat Marinus kwam met zijn ideeën en een eerste hoofdstuk. Van, goh, wat kan je hier wat leuks bij verzinnen? Leuke tekeningen bij verzinnen? Dit heb ik een beetje een idee van. En zo begon het eigenlijk een jaar geleden, ja.
1: Ja, en dat idee kwam heel makkelijk of was het lang nadenken?
2: Nee, dat idee kwam op zich wel makkelijk. Want het verhaal is ook wel heel beeldend. Dus je krijgt daar wel heel snel ook een beeld bij van wat je dan wil gaan tekenen. Ja.
1: En staan er veel tekeningen in het boek?
2: Ja, het is niet een prentenboek dat je echt alleen maar tekeningen hebt. Maar zo om de pagina staat er wel een leuke tekening in. Ja, ja, dus dat is best wel wat.
1: Ja, ja. Nou, dat is ook leuk om te kijken dan.
2: Ja, zeker leuk om te kijken, ja.
1: Ja. Want voor welke leeftijd is het bedoeld, Marinus?
0: Voor kinderen van 7 tot en met 14 jaar, 14, 15 jaar. Maar ik denk zelf dat kinderen van 5 jaar het ook heel goed kunnen begrijpen. Maar dat ligt aan degene die het voorleest.
1: Ja.
0: En daar heb ik ook in het voorwoord gezet dat het is een boek wat je ook vooral moet voorlezen. Dat het dan zeg maar tot de verbeelding nog meer gaat spreken.
1: Ja.
0: En de illustraties van Fabienne die helpen natuurlijk ook heel goed bij kinderen met name om een beter beeld te krijgen.
1: Ja, ja, want Fabienne zei al, het is geen prentenboek, maar staan wel veel tekeningen
0: precies,
1: in.
0: Ja.
1: Ja, ja. Aanstaande zaterdag is de presentatie. Gaan jullie daar iets speciaals doen?
0: Iets speciaals zullen we zeggen, wij zitten daar in ieder geval met onze boeken.
1: Ja.
0: En de mensen, we weten dat er mensen zijn die in ieder geval even op bezoek komen en even willen praten met ons. Dus we hopen dat er zoveel mogelijk mensen komen. We hebben geprobeerd reclame ervoor te maken op onze manier.
1: Ja.
0: En we zijn Remco Reebeen van de Reach Shop heel dankbaar dat hij ons in de gelegenheid heeft gesteld om dat boek te presenteren.
1: Ja.
0: Officieel dan.
1: Ja. En hoe laat zijn jullie daar?
0: Wij zijn er om 1:30 al, maar de mensen worden verwacht om 2:00. En het zal tot ongeveer 1:30 duren.
1: Ja, dus iedereen mag gewoon komen, neem ik aan.
0: Iedereen mag komen, ja. Van jong tot oud. En hoe meer, ik zou haast zeggen, hoe meer mensen, hoe meer vreugd. Want dan kunnen wij ons verhaal kwijt.
1: Ja. En ga je ook nog tekenen, Fabienne, zaterdag? Of is dat niet handig?
2: Oh, dat is eigenlijk een best goed idee. Daar had ik nog helemaal niet over nagedacht. Wie weet.
1: Nou, ja. Nou dat kunnen de mensen ook zien hoe jij werkt,
2: ja.
1: Misschien.
2: Ja, ja, dat is inderdaad wel een leuk idee.
1: Ja. Nou, aanstaande zaterdag dus om 2:00 in de Reach Shop in Zelhem. Heb je nog verdere plannen voor de komende tijd?
0: Je bedoelt qua schrijven?
1: Qua schrijven bijvoorbeeld, ja.
0: Ja, ja. Volgend jaar dan moet er weer het een en ander verschijnen.
1: Komt er weer een boek uit?
0: Ja, of een verhalenbundel of een gedichtenbundel. Daar moet ik nog even kijken.
1: Nou,
0: ja.
1: We wachten het rustig af. En weer in samenwerking met Fabienne?
0: Wellicht wel.
1: Wellicht wel.
0: Dan laat ik er vanaf hoeveel tijd Fabienne heeft. Want die zit nog in het arbeidsproces, noem ik dat.
1: Ja.
0: Fabienne?
2: Ja, dat is inderdaad. Ja. Het is heel erg leuk om te doen. Maar het kost inderdaad ook wel veel tijd om zoiets moois te mogen maken.
1: Dat geloof ik graag.
0: Het kost verschrikkelijk veel tijd. Dat is zelfs in de muziekwereld. Mensen denken van, oh, even dit, dat, dat. Het creatieve proces, dat kost veel tijd. Maar het is ook ontzettend leuk en dankbaar werk. Als je het één keer af hebt, dan een schrijfei.
1: Ja.
0: Wat je dan legt in een tekenei voor jou. Hè?
2: Ja.
1: Ja, nou, en dan kan je het gaan presenteren. En dan komt het boek uit. En dan hopelijk gaan de mensen het kopen. En dan, dan misschien weer een nieuw boek.
2: Ja.
1: Ja. Goed, Marinus en Fabienne, dank jullie wel voor de komst hier naartoe. En heel veel succes met alles.
0: Dank je wel, Yvonne, voor de gelegenheid die wij gekregen hebben. Dank je wel.
3: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: uit jouw regio.
1: De voetgangerstunnel tussen de Winnipegstraat en de Dichterseweg in Doetinchem is vernieuwd en weer klaar voor gebruik. In 2023 werd via een petitie aandacht gevraagd voor de slechte staat van de tunnel. De gemeenteraad besloot €600.000 te reserveren voor de nodige verbeteringen. De petitie werd door zo'n 1400 inwoners ondertekend. In de oude situatie was de tunnel volgens gebruikers te steil, te smal en te donker. De hellingbanen zijn nu langer geworden en daardoor een stuk minder steil. Ook is er verlichting aangebracht om het veiliger te maken. Het verkeersteam van Politie Oost-Nederland doet tot en met zondag mee aan de Europese flitsmarathon. Er worden op verschillende plekken in de Achterhoek snelheidscontroles uitgevoerd. De politie hoopt met de snelheidscontroles het aantal verkeersongevallen te kunnen verminderen. De controles vinden vooral plaats op locaties waar relatief veel verkeersongevallen gebeuren, zoals provinciale wegen, dorpskernen en populaire toeristische routes. Zo laat de ANWB weten. En van 30 augustus tot en met 5 september vindt de jaarlijkse KWF-collecte plaats. In Berkelland zijn nog extra collectanten welkom. Je kunt langs de deuren gaan met een collectebord, voorzien van een persoonlijke QR-code, maar online collecteren kan ook. Daarnaast worden tijdens de collecteweek op verschillende locaties in Berkelland donatieboxen geplaatst. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit de diagnose kanker.

0: Bakker. Daarom is iedere collectant en iedere donatie van grote waarde. Aanmelden als collectant kan via de website van KWF. En tot zover het nieuws uit de Achterhoek.
1: Het weer in de regio.
2: Vandaag hadden we met een zeer hete dag te maken. Meer omdat de luchtvochtigheid hoog was, voelde het ook benauwd aan. In de loop van de dag kwam er wel wat meer wind opzetten. De temperatuur liep nog op naar 34 graden in de Achterhoek. En daarbij kwam geleidelijk aan wel wat meer bewolking opzetten. Er viel al een enkel buitje in het zuiden van het land. Daar, die trekken ook richting het noorden. En daar kan vanavond in de Achterhoek lokaal ook een bui vallen. Maar heel veel plaatsen houden het gewoon droog. En het zal op wetplekken niet zo heel veel zijn. De meeste neerslag wordt wel verwacht links en rechts van Gelderland. Vanavond is het dus nog benauwd, kan er nog een enkele bui vallen, maar de meeste plaatsen blijft het droog. Komen nacht is het droog en dan koelt het maar langzaam af. Temperaturen liggen nog rond de 20 graden. De woensdag begint met een afwisseling van wolkenvelden en zon. Aantrekkende zuidelijk-westelijke wind hebben we. En dan merken we ook dat er wat minder warme lucht wordt aangevoerd. In de middag zijn er stapelwolken, schijnt de zon tussendoor en blijft het droog. En de temperatuur zal dan oplopen naar 25 tot 28 graden. En die 28 graden die wordt behaald in de Achterhoek. Vanaf donderdag hebben we wat koeler weer. 23 tot 25 graden zal het zijn bij een matige westenwind. En vrijdag en ook in het weekend hebben we temperaturen die in eerste instantie oplopen naar een graad of 23 tot 24. Maar in het weekend wordt langzaam toch wel weer wat warmer. Zaterdag en zondag zitten we rond de 27 graden. Neerslag van betekenis wordt er voorlopig niet verwacht.
1: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: I Want to Break Free hoorde je van Queen en je luistert naar de Achterhoek Totaal. Op zaterdag 15 augustus dan gaat het weer plaatsvinden, de Vrije Slag door Zutphen. En daar gaan we weer eens eventjes over praten met Felix Post en Raymond Govaars. Die zijn hier te gast. Goedenavond, welkom.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is niet de eerste keer dat jullie dit organiseren. Hoeveelste keer is dit nu, Felix?
2: Ik dacht de 18e.
1: Ja, correct.
2: Ja. De 18e, ja.
0: Ja, dus jullie weten onderhand wel hoe het georganiseerd moet worden.
2: Ja, we hebben het nou wel helemaal uitgedokterd hoe het moet.
0: Ja, en hoe is dat destijds eigenlijk ontstaan?
2: Ja, het was eigenlijk een geintje. We waren allemaal lid van de plaatselijke zwemclub. En voor een feest, de 50 jaar bestaan volgens mij, hadden we bedacht om nog een keer in de IJssel te zwemmen. Nou ja, dat IJssel, dat werd een probleem. Dus allemaal in de Berkel gegaan. En we zijn gebleven, dus het is goed bevallen in de Berkel zwemmen.
0: Ja, en nou al voor de 18e keer. Zijn er veel aanmeldingen?
1: Ja, op dit moment zitten we zelfs al boven de inschrijving van vorig jaar. En we hebben nog een week te gaan met de voorinschrijvingen.
0: Yeah.
1: Vorig jaar hadden we 188 en we hebben er nu al 191. Dus we gaan prima.
0: Ja, en wie weet wat er nog bij komt, hè?
1: Precies, de laatste week is meestal de meeste aanvullingen komen er dan bij. Dus we zijn benieuwd waar we op eindigen.
0: Ja, mensen kunnen nog steeds inschrijven op de dag zelf ook.
1: Ja, we hebben ook daginschrijvingen. We hebben tot volgende week woensdag 8 uur hebben we de voorinschrijvingen. Dan sluiten we die en dan kunnen ze daarna op de daginschrijvingen gewoon doen.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen denken van nou, ik wacht het weer even af. Dat zal vast gebeuren.
1: Zeker het geval.
0: Ja. Kun je iets vertellen over de afstanden bijvoorbeeld?
2: Nou, we zullen beginnen met de 3 kilometer. Die hebben we eigenlijk vernoemd naar Paul Post, onze eerste voorzitter. Dat is eigenlijk de PP3000 heet hij.
0: Ja.
2: Voor het eerst hebben we daar 2 series in. En daarna hebben we de 1500 meter. Daar hebben we ook 2 series. En dan de 29, dat is de halve Zutphense mijl. Ja, geef het een mooie naam zou ik zeggen.
0: Ja.
2: En daarna hebben we nog voor de iets minder geoefende zwemmen de 500 en een 250 meter.
0: Ja, want iedereen kan wel meedoen eigenlijk, hè? Of moet je een bepaalde leeftijd?
2: Leeftijd niet, maar we hebben wel gezegd, je moet minimaal diploma B hebben.
0: Ja, en je had het net over series, hè? Dat is nieuw.
1: Ja, correct. Dit jaar zijn we begonnen met een snelle serie en een prestatieserie en een recreatieve serie. Dat hebben we eigenlijk in het leven geroepen omdat we vorig jaar en de jaren ervoor steeds meer vragen kregen van ja, ik heb zo'n last van die langzame zwemmers. Langzaam tussen haakjes, want iedereen mag meedoen. Dus, we hebben nu gezegd een prestatieserie en een recreatieve serie en dan doen we er 10 minuten tussen. Dus.
0: Ja. En hoe gaat het dan precies op zo'n dag? Kunnen mensen zich dan aanmelden en dan gewoon gaan zwemmen of zo? Of zijn er regeltjes voor? Hoe gaat dat?
1: Nee, eigenlijk kunnen ze zich dan gewoon aanmelden. We zien wel heel vaak dat het triatleten zijn en dergelijke. Sommigen die komen gewoon uit Amsterdam op de fiets. Zwemmen even 3 kilometer. Zwemmen nog een keer 1,5 kilometer. En gaan daarna op de fiets weer terug naar Amsterdam bijvoorbeeld. Dat soort mensen hebben we er ook in zitten.
0: Ja, het zijn geen wedstrijden. Hè? Want ik begreep dat veel zwemmers het ook wel gebruiken als een training voor wel een belangrijke wedstrijd.
1: Ja. Correct, ja. Dat zie je heel veel. Dus voor triathlon, biathlon, maar ook gewoon echt voor open waterzwemmen. Dat ze zeggen van, ja, het is gewoon een hele mooie tocht door de stad heen. En er staan mensen staan in hun tuin te zwaaien naar je. Ze zeggen, ja, het is absurd zo mooi als dat het hier is.
0: Ja, het is echt bijzonder wel, hè. De Berkel die gaat natuurlijk dwars door Zutphen en dan zie je ineens allemaal mensen zwemmen.
2: Ja, ja. Dat maakt het wel echt speciaal.
0: Ja, hebben jullie zelf wel eens meegedaan?
1: Ja, ik heb eerder meegedaan. Zelfs met mijn dochter samen heb ik nog meegedaan. Die zat toen op wedstrijd zwemmen. Inmiddels is ze daarmee gestopt. Maar ze doet dit jaar wel weer mee. Omdat ze toch wel nog steeds een beetje blijft kriebelen. Maar ja, het is echt super mooi om te doen. Echt,
0: bijzonder.
1: Ik zou het liefst zo weer meedoen. Maar ja, helaas, die dag zijn we iets te druk.
0: Ja. En jij, Felix?
2: Nee, ik heb helemaal nog nooit gezwommen.
0: Jij houdt je bezig met de voorbereiding.
2: Ja, ik hou me

0: Bezig met voorbereiden. Ja, ik heb dan de titel voorzitter van de stichting. Dus ik ben altijd aanwezig daar.
1: Ja,
0: voor vragen en voor alles.
1: Voor alles, ja. Want hoe gaat het met de voorbereidingen?
0: Ja, heel goed, heel goed, ja.
1: Ja, want de Berkel, dat is natuurlijk een rivier. Hè. Er wordt waarschijnlijk wel eens wat ingegooid. Maar daar gaan jullie wel aan werken, hè? Dat het schoongemaakt wordt en zo.
2: Ja, we gaan aankomende vrijdag gaan we samen met de jongens van de duikvereniging Albekaar Zutphen. Gaan we een sweep doen. De fluisterboot die helpt ook mee. Die leveren een boot met twee schippers. Dus dan gaan we eigenlijk bij alle bruggen en dergelijke gaan we controleren. Liggen er nog fietsen of andere dingen waar de zwemmers zich aan kunnen bezeren. En dan zwemmen ze met de hele duikvereniging. Of de hele duikvereniging. Wel met een aantal mensen van de duikvereniging. Ja. Zwemmen ze eigenlijk het hele parcours af. Dus,
1: veiligheid gaat voor alles, hè?
2: Absoluut.
1: Ja, want je zei al van we gaan kijken wat er allemaal in ligt. Hebben jullie wel eens rare dingen gevonden?
2: Ja, zeker. Nou ja, fietsen zien we vrij regelmatig. Verkeersborden, winkelwagens. Zelfs fietsen met fietstassen nog vol met boodschappen. We hebben één keer een pistool gevonden. We hebben wel eens een kluis gevonden. Die hebben we daarna weer doorgebracht naar de sleutelsmid in Zutphen. Helaas zat er niks meer in. Maar, ja.
1: Ja, dus, hoe komt dat daar, zou je zeggen? Mensen gooien dat kennelijk zomaar weg. Maar goed, dat wordt allemaal opgeruimd. Veiligheid voor alles. En iedereen kan dan meedoen. Is het water koud eigenlijk van de Berkel?
0: Nee, ik denk dat het nou zo rond de 20, 25 graden is. Ja. Dus het is echt heerlijk zwemwater.
1: Eigenlijk perfect weer om te zwemmen.
0: Nou, voor de echte wedstrijdzwemmer is het denk ik alweer iets te warm. Want die zwemmen vaak met die zwempakken na.
1: Ja.
0: Nou, die krijgen het wel warm onderweg. Maar als je gewoon in je zwembroekje of in je zwempak zwemt, dan is het ideaal water.
1: Ja, je had nog even terugkomend op de Zutphense halve mijl. Dat is 920 meter. Hoe is dat zo ontstaan? Hoe kom je daarbij?
0: Nou ja, op een gegeven moment moet je iets verzinnen voor een afstand. En wij hebben altijd gezegd, we gaan de afstanden niet verkopen aan de sponsor. Dus 920, dat is eigenlijk de helft van de zeemijl. Nou ja, om dat nou een halve zeemijl te noemen, dat is natuurlijk geen optie. En omdat we in Zutphen best wel een beetje chauvinistisch zijn, hebben we hem gewoon de Zutphense halve mijl genoemd.
1: Ja.
0: Vandaar.
1: Nou, vandaar. Dus, ja. Nou, die kan dus ook gezwommen worden. Ja. 15 augustus gaat het allemaal plaatsvinden. Waar moeten de mensen zijn als ze mee willen doen?
2: Eigenlijk bij de ijsbaan in Zutphen, daar is het startpunt. Bij de Apostolische Kerk aan de andere kant tegenover de ijsbaan. Daar is eigenlijk de inschrijftafel en dergelijke allemaal. Dus vanaf de Marijkelaan kunnen ze erbij komen. En dan kunnen ze zich eventueel nog inschrijven.
1: Ja, en anders dan kan het vandaag ook nog, morgen ook nog en eigenlijk de hele week nog.
2: Ja.
1: Op de website devrijverslagdoorzutphen.nl, dat is de website. Daar staat ook alles op en dan kunnen mensen ook kijken wat ze willen.
0: Daar staat alle informatie die de mensen nodig hebben om te zwemmen. En die willen zwemmen, dat staat daarop.
1: Ja, nou iedereen eventjes naar de devrijverslagdoorzutphen.nl. Daar kunnen ze alles vinden. Goed, Felix en Raymond, dank jullie wel voor de komst hier naartoe.
0: En, dank je wel weer.
2: Heel graag gedaan.
1: Veel succes.
2: Dank je wel.
3: Achterhoek Totaal. Nieuws, achtergronden en informatie uit de regio.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Op 6 augustus organiseert IVN Noord-Midden-Achterhoek een wandeling op landgoed Ampsen om te genieten van de sfeer die er 's avonds in het bos heerst. Deze natuurwandeling gaat door gemengd bos en over bloeiende heide waar misschien reeën en moeflons te zien zijn of uilen te horen. De tocht wordt geleid door natuurgidsen die dit gebied heel goed kennen. De start is om 19:30 avonds en voor zonsondergang is men terug bij het startpunt. Dat is de parkeerplaats Laan Ampsen nummer 1 bij het Sterrenbos in Laren. Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. Vooraf aanmelden is niet nodig, maar wordt wel gewaardeerd. Het terrein is soms wat lastig begaanbaar en honden mogen niet mee.

0: Radio Ideaal Agenda.
1: Na het succes van vorig jaar organiseert cidermaakster Sophie Hostink van Ciderij de Grote Wei in Raa ook dit jaar weer een ciderfestival. Op zaterdag 15 augustus kunnen bezoekers genieten van ciders uit binnen- en buitenland met uitzicht over de fruitboomgaarden en live muziek. Ontdek ambachtelijke ciders van diverse cidermakers en de ciders van de Grote Weide zelf. De cidermakers vertellen graag over het maken van ciders en hebben van alles mee om te proeven. Er zijn rondleidingen door de fruitboomgaard en de Steve Nipples Band zorgt voor live muziek. Het festival duurt op 15 augustus van 3 uur tot 8 uur 's avonds. Tickets zijn verkrijgbaar via de website degrotewei.nl en aan de kassa.

Dotan hoorde je als laatste nummer met het nummer Home. En dat was de laatste plaat van deze uitzending van Achterhoek Totaal van dinsdag 4 augustus. Wat hadden we vanavond? We spraken met schrijver Marinus Nijman over zijn eerste jeugdboek Het Drakenei. En illustratrice vormgever Fabienne was er ook bij. En op 15 augustus dan gaat de Vrije Slag door Zutphen weer plaatsvinden en Felix Post. En die vertelde daar van alles over. Heb jij iets voor een van onze uitzendingen en wil je dat we daar aandacht aan besteden? Dan kun je dat via de mail aan ons laten weten. redactie@radioideaal.nl. Daar mag je het naartoe sturen en dan kunnen wij contact met je opnemen. Zometeen dan gaat Frank Rutte weer op avontuur tijdens het programma Avontuur. En daarna is er weer de muziekparade. Al dan niet met Ronald Zalmink. En anders dan is er gewoon muziek, want dat gaat dag en nacht door. En ook onze website, die is dag en nacht bereikbaar. Radioideaal.nl. Daar kun je van alles op vinden. Het programma werd vanavond gemaakt door Frank en Yvonne. Wij bedanken je voor het luisteren naar deze uitzending. Nog een prettige avond en tot de volgende keer.

0: huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rusland heeft in de Oekraïnse stad Gerson gericht een marktverkoper aangevallen, stelt president Zelensky. Op beelden van de aanval is te zien dat een man wordt achtervolgd door een drone en probeert dit toestel te ontwijken, maar uiteindelijk wordt de drone naast hem tot ontploffing gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het Russische leger valt regelmatig civiele infrastructuur en burgerdoelen aan in Gerson en andere Oekraïnse steden. Het Rijk moet geld vrijmaken voor extra brandweermensen en materiaal, zegt voorzitter Mikkers van de veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens hem zijn er speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig om grote bosbranden te bestrijden. En dat moet snel gebeuren, zegt hij.
3: Nou, de toekomst is eigenlijk gisteren. Hè. Dat ziet u zowel in Noord-Limburg, maar dat hebben we de afgelopen maanden natuurlijk ook gezien. Toen de branden waren in zowel in Oorschot als op de Veluwe. De risico op natuurbranden is gigantisch gegroeid. Dat vereist extra inzet en dat vereist ook extra middelen om dat voor elkaar te krijgen.
2: In Venray is zo'n 100 hectare natuur verwoest. Het vuur is nog niet onder controle. En ook in Brabant woedt een brand in de buurt van Valkenswaard. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. De 4e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Marleen Reuser. De renster uit Zwitserland was het snelst op de individuele tijdrit. Door de overwinning neemt ze de gele trui over van de Noorse Sigrid Hoogstedt. En dan het weer. Op veel plaatsen is het nog heel warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan wordt het 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Hey, buurman.
5: Dag, buurvrouw.
4: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
5: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op

Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.

0: Dit is Avonduur. Avonduur. Met Frank Rutte.
1: Ja, wat is het warm, hè? Zeker. En overal is er vuur, overal is er brand. Of het nou in Spanje is, Frankrijk, Griekenland, overal is er vuur. En ik denk, waarom begin ik eens niet met, ja, liedjes die over vuur beginnen? Ik begon dit uur met Burning Down the House uit 1984 van de Talking Heads. En zojuist Arthur Brown, de echte gouden klassieker. En hoe heet het nummer ook alweer? Hoe kan het ook anders? Fire natuurlijk. Goedenavond, welkom. Het is weer tijd voor een nieuwe avonduur op deze dinsdag 4 augustus. Zoals gebruikelijk kun je rond de klok van 19:30 natuurlijk de album van de week verwachten. En die is van deze week, afkomstig uit 1983, Nederlandstalig. Welke het is. Het is hun tweede album ook nog. Wat vergat ik nog bijna te zeggen. Zoals gezegd, muziek. De volgende is niet misschien heel toepasselijk. Maar een kopje warme chocolademelk is toch altijd even... Is toch altijd lekker, toch? Wat dacht je van deze hot chocolate? Everyone's a winner.

Dit is toch wel een van de rustige nummers van deze band van Dalen. Dit was Pa. Dus mocht je het hele album willen aanschaffen, dan ben je in ieder geval gewaarschuwd. En daarvoor hoor je Hot Chocolate dus met een speciale mix Everyone's a Winner. Deze hoorde ik van de week een keer op een serie voorbij komen op Netflix. Dit is Steve Secchi.

0: En dan brengen ze een keertje een nieuwe muziek uit. En dan hoor je het bijna niet op de radio. De Rolling Stones was dat met In The Stars.
1: Het avontuurtje. Album van de week. Deze week.
0: Nou, het is precies 19:30. Tijd voor het album van de week. En dus deze week van Toontje Lage. En Toontje Lage was begin jaren 80 een van de meest herkenbare Nederpopbands. Met een frisse mix van pop, lichte rock en een vleugje synth wisten ze een heel eigen geluid neer te zetten. De band ontstond rond zanger Erik Meesje en toetsenist Bert Hermelink, die samen verantwoordelijk waren voor het grootste deel van het materiaal. Hun muziek was toegankelijk, melodieus en altijd voorzien van een knipoog. Precies dat maakt Toontje Lage zo geliefd. In 1983 brachten ze het album Stiekem Dansen uit, een plaat die inmiddels is uitgegroeid tot een klassieker binnen de Nederlandse popmuziek. Op dat album staat natuurlijk hun grootste hit, Stiekem Gedanst, en een nummer dat iedereen kent, dat nog altijd op feestjes opduikt en dat perfect laat horen waar Toontje Lage voor stond. Vrolijke Nederpop met een herkenbaar verhaal en een refrein dat je meteen meezingt. Het album bevat 10 nummers, allemaal in de typische Toontje Lage stijl. Licht, speels, maar muzikaal verrassend sterk. Stiekem Dansen werd opgenomen in Weert en verscheen op het Sky Records label. Het was het hoogtepunt van de carrière en zorgde ervoor dat Toontje Lage een vaste plek kreeg in het Nederlandse muziekgeschiedenis. Kortom, een band die het Nederlandse poplandschap kleur gaf. En een album dat nog steeds staat als een huis. En nu? Tijd om terug te gaan naar 1983. Met het nut van volle maan, maar eerst Stiekem Gedanst.

0: Ja, het album van de week. Die is deze week van Toontje Lage. En het heet Stiekem Dansen. En je hoort het zojuist. Net Nut van de Vulkaan. En daarvoor hoorde je Stiekem Gedanst.
1: Dit is Avonduur.
2: Avonduur.
1: Met Frank Rutten.

Ja, ik zeg het wel vaker. Afkomstig uit België. Triggerfinger was dat. Met Stars. Het is zo mooi weer, dus ik denk ook wel tijd voor een paar zonnige plaatjes. Wat dacht je van deze? Enrique Iglesias, Duel El Corazón. Solo.

Freddie Mercury, Living on My Own. En dat was ook de voorlaatste plaat van deze editie van Avonduur op deze dinsdag. Ronald is inmiddels gearriveerd, zit te wachten in de studio hier.

0: Centrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Help, is er nog een locatie waar ik naartoe kan voor mijn verjaardag? Hé, hey, wat zie ik hier? Boldiek.nl? Oh, echt? Oh, de mogelijkheden zijn echt eindeloos.

0: Beugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Terwijl de kinderen zich urenlang uitleven in de vernieuwde speeltuin, ontspan jij met een smaakvol hapje en verfrissend drankje. Kom erbij, dat is pas genieten. Kijk snel op boldiek.nl.
2: Vrijdag 4 september tot en met zondag 6 september is het zover. Het Hurkersweekend bij Café de Tol in de Witte Brink. Voor kaarten en informatie gooi naar aanhangerschap.nl.
3: De Covic, ook voor verrijkers. Voor dakdekkerswerkzaamheden tot het plaatsen van een kozijn op hoogte. Voor het leggen van roostervloeren in stallen tot het saneren van asbest. De Covic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
4: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
5: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is vanmiddag niet verder uitgebreid. Vanwege de hitte en wind werd daarvoor gevreesd. Op sommige plekken laait het vuur nog wel op, dus blussen blijft nodig, zegt de brandweer.
6: Het gebied is gelukkig niet groter geworden. We hebben de brand nu binnen de stoplijnen. Dus dat betekent dat we hem onder controle hebben binnen de lijnen die we daarvoor bedacht hebben. En het vuur laat nog wel wat op, maar we zullen natuurlijk nog bluswerkzaamheden moeten verrichten.
5: Vanmiddag werd in Venray een noodverordening afgekondigd voor het gebied waar de natuurbrand is. Dat betekent onder meer dat mensen daar niet in mogen. In de Oekraïnse stad Gerson is een marktverkoper aangevallen met een drone. Volgens president Zelensky ging het om een gerichte aanval van het Russische leger. Op beelden is te zien dat de man werd achtervolgd door een drone die vervolgens naast hem tot ontploffing werd gebracht. De man raakte gewond. Rusland heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. In Gaza zijn 112 Palestijnen begraven die 3 jaar geleden omkwamen bij Israëlische luchtaanvallen. De lichamen werden afgelopen weekend gevonden onder het puin. In heel Gaza wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers. Het ministerie van Volksgezondheid gaat ervan uit dat er nog zo'n 7400 lichamen onder het puin liggen. In Oostenrijk is een temperatuurrecord gemeten. In de hoofdstad Wenen werd het vanmiddag 41 graden. Het land kampt met droogte. Lokale overheden komen daarom met maatregelen, vertelt correspondent Gien Balduk.
7: Zo is het in de omgeving van Klagenfurt verboden om je auto te wassen. En mag ook het gazon niet meer gesproeid worden. Terwijl bijvoorbeeld andere gemeenten ervoor kiezen dat het vullen van een zwembad voortaan gemeld moet worden bij de autoriteiten.
5: Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten van Oostenrijk code rood. Dan het weer. Op veel plaatsen is het nog warm. Vanuit het zuiden meer bewolking en kans op regen en onweer. Vannacht is het rond de 20 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

net 2 dagen bouwvakvakantie en dan krijg je zoiets natuurlijk. Frank Boeien, ergens in de jaren 80 begon hij daar al mee. Doe iets, niet echt een hele grote hit geweest volgens mij destijds, maar wel een mooi nummer. Goedenavond en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de Muziekparade via de zenders van Radio Ideaal. Elke dinsdagavond tussen 8 en 10 uur. We begonnen vanavond de avond met de Doobie Brothers uit de jaren 70. Je hoorde China Groove aan het begin van deze aflevering Muziekparade. Direct gevolgd door de Little River Band, Help Is On Its Way. En zojuist dus Frank Boeien, nationaal product, Doe Iets.

als er een plaatje bij dit weer type past, dan is het dit nummer wel. Al Stewart uit de jaren 80, je hoorde On The Border hier in de Muziekparade. Mama's Jasje nog daarvoor, Adem, Mijn Adem en Dr. Pop, ook nationaal product, weliswaar Engelstalig. World at War, die kwam voorbij. En straks hebben we de nieuwe single van Danny Vera voor je, maar nu is De Mannen van de Eagles. Normaal een slow tempo, maar dit is een live in een fast lane.

Nou, met deze warme nachten dan kan er een keertje gebeuren. Jeroen van der Boom. Slapeloze nachten. Het plaatje van Danny Vera daarvoor is natuurlijk nog niet de nieuwe single. We hopen dat hij zover komt. Hij komt van het album The Way Home. Je hoorde Danny Vera met Night of Thousand Lights.

zo worden ze niet meer gemaakt, die stemmen. Tina Turner, je hoorde Better Be Good To Me. Eddie Money daarvoor, je hoorde Baby Hold On. En de vrouwenstem, het enigste van dit uur volgens mij, samen met Tina Turner. Je hoorde Aukje Fijn en Ik Wil Enkel Bij Je Zijn.

Ja, nooit gedraaid en toch een digitale error. Je hoorde de mannen van Kiek Nieuws. Het verhaal over de witte wieven. We zullen hem eens een keer opnieuw proberen of het wel gaat. Aria Speedwagon, die hoorde je zojuist ook nog. One Too Many Girlfriend. En dit is ongeveer de laatste voor dit uur. Hier is Boudewijn de Groot. En ik ben ik.

0: persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is dé moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand, zoals bij Fenray, waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Verslaggever Annabelle Zandbergen ziet wat de brandweer in Fenray moet inzetten.
4: Er zijn hier veel teams geleend uit andere gebieden van Nederland. Nou, daar houden ze wel rekening mee, maar ja, ze maken zich ook zorgen. Want wat als er meer branden tegelijkertijd zijn? Dan wordt het natuurlijk steeds spannender.
3: Het vuur in Fenray is nog niet onder controle, maar ook niet verder uitgebreid. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt op 40 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel is een succes, zeggen faunabeheerders. De afgelopen jaren werden er extra veel ganzen afgeschoten en daarmee is schade aan de landbouw gehalveerd. De vogelbescherming zegt tegen Nieuwsuur te twijfelen aan die conclusies.
5: De resultaten laten zien dat de eerste twee jaar juist de schade enorm is toegenomen door ganzen. En alleen het laatste jaar zien we de voorlopige cijfers een kleine daling in de schade.
3: De vogelbescherming vindt het dus te vroeg om te zeggen dat het afschieten een succes is. Duizenden mensen hebben in Milaan afscheid genomen van het voetbalicoon Franco Baresi. Hij overleed vorige week en was 66 jaar. Baresi speelde zijn hele carrière voor AC Milan. Hij zat onder andere in een team met Ruud Gullit, Marco van Basten en Frank Rijkaard. Samen wonnen ze 3 keer de Europa Cup 1. Gullit, van Basten en Clarence Seedorf waren vandaag ook bij de uitvaart van Baresi. Dan het weer vanuit het zuiden, bewolking en kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon, het wordt dan 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege meerdere mensen die in de problemen waren gekomen in het water. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Een van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht, meldt de kustwacht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. De blushelikopters van Defensie hebben gisteren en vandaag bijna 900.000 liter water laten neerkomen op de natuurbrand bij Venray. De Chinook-helikopters zijn geschikt voor bluswerk, zegt Defensie.
2: De Chinook-helikopter, of een helikopter die branden blust, die kan heel gericht water droppen, omdat hij een spotdrop kan doen. Dus op één specifieke locatie, waar de brandweer moeilijk bij kan, water kan droppen.
1: Nu het donker is, kunnen de helikopters niet meer worden ingezet. Het sproeiverbod dat morgen ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mogen hun waterbassins vanavond nog één keer vullen, maar daarna mag het geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen was het vanmiddag 41 graden. Dat is de hoogste temperatuur ooit gemeten in het land. Vanwege de extreme hitte geldt in het oosten code rood. Er is nog geen zicht op verkoeling, zegt correspondent Gimbal Duk.
3: In ieder geval blijft het de komende tijd droog en ook nog warm. Zelfs het hitterecord van vandaag kan opnieuw verbroken gaan worden. Dus ja, die problemen zullen eerder verergeren dan afnemen.
1: Zo'n 70 kilometer ten zuiden van Wenen woedt ook een bosbrand. Het weer, vanuit het zuiden bewolking met kans op regen en onweer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Bullrock Radio. De beste muziek, gedraaid door de slechtste DJ's ooit. Bullrock. Onthoud die naam.
1: Helaas, de slechtste DJ's zijn deze week er niet. Ik Electro, dan de virtuele DJ van Bullrock Radio, neemt het stokje voor hun over deze week. Welkom luisteraar en amateur. We beginnen zoals altijd het eerste nummer met een dame erin. Tot laters.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's.

De brandweer blust in Venray voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Eerder vandaag werd iets gevonden wat een niet ontploft projectiel kan zijn. Om meer duidelijkheid te krijgen is de explosieve opruimingsdienst opgeroepen. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is vanmiddag een zwemmer omgekomen. Reddingsdiensten werden opgeroepen vanwege vier zwemmers die in de problemen waren gekomen. Twee personen, onder wie een minderjarige, werden gered. Eén van de zwemmers is overleden en naar de vierde wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Vanwege een hevige vulkaanuitbarsting in Guatemala zijn zo'n 250 mensen geëvacueerd. De vulkaan Fuego ligt zo'n 40 kilometer ten zuidwesten van hoofdstad Guatemala-stad. Twee dorpen in de buurt zijn uit voorzorg ontruimd. Ook is een snelweg afgesloten. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer hier en daar bewolkt met een enkele bui. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen opnieuw veel zon bij 23 graden langs de kust tot 27 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Thuis, op je werk of onderweg.
1: Thuis, op je werk of onderweg.

0: Jouw regio, jouw radio.
1: Jouw radio.
0: Radio Ideaal. The engine spit out fire.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. De veiligheidsregio's zeggen dat ze nog een grote natuurbrand zoals bij Venray waarschijnlijk niet aankunnen. Daarvoor is meer materieel en meer speciaal opgeleid personeel nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Het sproeiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod

bod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbassins afgelopen avond nog één keer aanvullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde

zwemmers in de problemen zijn gekomen, dat onderzoekt de politie nog. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De natuurbrand bij Venray is afgelopen avond niet verder uitgebreid, maar ook nog niet onder controle. Wel is de wind boven het gebied gaan liggen en dat is volgens de veiligheidsregio gunstig. De brandweer blust voorlopig alleen nog vanaf bestaande paden. In het natuurgebied dat in brand staat zijn ontploffingen geweest. Vermoedelijk liggen er nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De brand in Venray woedt sinds maandag. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Bij het strand in de buurt van Callantsoog is afgelopen middag een zwemmer overleden. Reddingsdiensten werden aan het einde van de middag opgeroepen vanwege 4 mensen die in de problemen waren gekomen in het water. 2 personen, onder wie een minderjarige, werden gered. 1 van de zwemmers is overleden en naar de 4e wordt nog gezocht. Het is niet bekend hoe de zwemmers in de problemen zijn gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Het sprooiverbod dat komende dag ingaat in Delfland geldt ook voor glastuinders. Zij hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sprooiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Tuinders mochten hun waterbazins afgelopen avond nog 1 keer vullen, maar daarna mag geen water meer worden gehaald uit sloten, beken en kanalen. Omroep West meldt dat handhavers gaan controleren of iedereen in Delfland zich aan de regels houdt. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer, vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Afgelopen dag kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Afgelopen avond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink, van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en naar een vierde persoon wordt nog gezocht. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. Ook glastuinders in Delfland moeten zich houden aan het sproeiverbod. Ze hadden een ontheffing aangevraagd, maar het Hoogheemraadschap weigert dat. Het sproeiverbod wordt ingesteld vanwege de aanhoudende droogte. Vanaf komende dag mogen tuinders geen water meer uit sloten, beken en kanalen halen. Wie zich daar niet aan houdt, kan een boete krijgen. Het weer vannacht een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. De komende dag schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind is het dan minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.